Luister ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die je hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om tol voor.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg. Op 96.4 en 106.7 FM.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongensje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Ekkeres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Het jest in Speakerhut. Sneum om 10 uur.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let it.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brandweer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon. Bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het hele tijd van gezellige muziek. Het piratentijd. Hier is Romke met de eerste oren Frisianemix.

Ik zie de zon. Hele goeie morgen, misschien. Ja, nou ja, de zinnen. Misschien aan me denken van. Nou, dan mocht er mij wel een wolkje voor de zinnen komen. Want ja, het is natuurlijk nog gieter dat de zinnen schijnt. En het is al zo warm. Nou, toen maar. Maar het vindt al een mooi versje van Corrie Konings. En een mooie opening van dit programma op deze warme dag weer. Nou, fijn. We maken er toch een mooi muziekprogramma van. Hè. Ik hoop dat we bij mijn ochtend willen lustri. We beginnen verder met de snippervangers uit Bakhuizen. Ja, die hebben een mooi versje opgenomen dat je 1000 Suisse jonge meidjes. Nou ja, dat is een heel soort. 1000 mooie famkes.

Nou, zij is er maar krek. Ja, ja, waarom zou dat nou ik slecht zijn, zou je een malleboom ben. En Grunninger is niks minder dan de Fries natuurlijk. Ja, ze stem. Maar kan wel eens een beetje simmerkaroer. Maar we zijn het ook uit de vrienden. Ria en de Funny Boys, die brachten de Grunninger malleboom. Nou, hartstikke bedankt. Maar we beginnen verder met Angela Lidin en Ali Carlson. Die hebben een country-festje met de titel Freedom. Freedom Calls.

Het is hoerel warm. Het is op een jouw rik vast tegen warm. En ik denk dat Jannie en de Reina lekker aan de koffie zitten. En door kalm onderen. Want ja, dat, maar die warmte moet je net al te drok maken. Nou Jannie, bedankt voor die verzoekje. En denk, ik weet niet waar we dan heen gaan. Maar het is zeker van een versje van de Sunstream met 1000 mijlen. Nou, dat is een heel mooi versje. Dankjewel voor dit versiekje en hier is het.

Nou, dat weer een polke die gaat even door de vlinders. En ja, dat zie je natuurlijk net, maar dat is net zo belangrijk. Maar Leni en Ludwig die spelen dat en zijn nemen dat de smetterlingenpolka. Nou, past wel mooi bij dit waar. Die vlinders die stond ik wel warm, hè. Maar Leo van Helmond die heeft wat oorzoend. Die zegt een vogeltje. Ja, en net een gewoon vogeltje. Een heel mooi vogeltje.

Ja, ja. Zomerzon, strand en zee, wie van Danny Cardo en Annette. Even hoe dat mooi was. En ja, misschien die zeggen, ja, wat moeten we dan? Je mag in buiten doorzetten, ja, maar er is een warme groep in het wetter. En wij zullen het dan kennen. Nou, er ben op website van, de website van Radio Spannenburg zit waar we dus zwemmen kennen. En het Tjoekermaar, die is heel positief. Maar er ben een orenplak en daar is het net zo positief. En dat is op Rea Hel, daar wordt het oude rieden. En de Ulesprong wordt het ik oude rieden. En het Lemste strand is positief. De HGS is positief. Even zien. De Sletten met Mar is negatief. Zwemmen, aura, wat aurieden. Elehuizen. Nou, dat is de kans op gezondheidsklachten. Dat is ook wel wat. De lang van de wielen, kans op gezondheidsklachten. Dan hebben we nog het, de Woordfan, die is positief. De Skipsleert op jou is ik positief. Hoe is het mogelijk? Het Nannewiet is ik positief. Nou, dan weet je maar een beetje waar je me heen kennen. Maar misschien willen we wel naar de zee. Want Rie Valk, die besjongt dat. Rie Valk, maar als ik de golven aan het strand zie.

Nou, dat weet dan een lekkere country van Jack Jersey, my breaking up. En daarvoor je bouke, my Mr. Lonely. En eigenlijk echt een country festje. En we gaan nou verder met Jantje. Ja, want Jantje die zei, ik maak me nergens druk hoor. Nee, laat het sensie maar lekker schijnen. Dat doet het trouwens in het Hollands, maar laat het zonnetje maar schijnen.

Nou, je bent misschien wel je hebt wie André van Duin. Maar als de zon schijnt. Hij is nog optimistisch. Ja, nou beginnen Justin Toep. Justin Tup Toep. Ik weet niet echt hoe het uitspreken moet. En Lorine Man. En die hebben gewoon gezegd, ja jongens, doe maar net al te kalm, man. Hurry up. Dat is het beste. Hurry up.

Nou, ik weet niet wat er gebeurd is. En nou, een zomernacht, Pierre van Dam en Mieke die kwamen mij na de zomernacht. Ja, en Kees versluisde hier Sjans. Ik in de zomernacht denk. Nou, Frederik de Zwetser die zei, mag ik het net uit? Doe maar gewoon. Gewoon.

Die delen een heel deer gewone boerenzoon. Frederik de Zwitser. Wat een prachtig mooi visje. Maar misschien het is zo dadelijk tijd voor de nieuwsberichten. En dan moet ik er even uit. Dus een stukje van de vrijbuiters. Een instrumentaaltje met de titel A Lady. Nou, wat mij betreft is straks aan de achterkant van het nieuws.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leiden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad en donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tijd van gezellige muziek uit de piratentijd. Hier is Romke met de 12 uur Frisianemix.

0: Ja, ja. Wacht even. Sorry, moest even wachten. Oh, waarom wacht het er nou even net? Wat verdikken die delen.
1: Ik zie wat te smeuren.
0: Ik wil net wachten.
1: En ik ruik een enorme brandlucht.
2: Oh, meneer Masman, dat zal waarschijnlijk mijn sigarenpeuk zijn. Die heb ik er straks op de lessenlijstje neergelegd. Ik zal hem even uitmaken.
1: Nee, zegt Doris. Ik heb liever dat je een emmertje water gaat halen voordat de brand komt.
2: Goed, meneer Masman. Een ogenblikje. Zeg, meneer Masman. Moet je eens even kijken?
1: Ja, wat is er, Doris?
2: Er zit een gat in me emmer, een gat in me emmer, een gat in me emmer. En wat moet ik nou?
1: Nou, maak het, heer Doris. Kom, maak het. Vlug, maak het. Ach, kom nou, heer Doris. Kom, maak het nou gauw.
2: Ja, is goed. Zal ik even doen. Gewoon even maken. Even het emmertje maken. Ja, ja. Maar zeg, jongens. Met wat moet ik het maken? Dat gaatje. Met wat zal ik het maken? Dat gaatje.
3: Met een takkie hier, Doris. Een doodgewoon takkie. Een takkie hier, Doris. Een takkie. Een tak.
2: Ja, met een takkie. Tja. Hoe maak je nou een emmer met een takkie? Ik heb nooit van gehoord. Tja. Dat takkie, dat past niet. Het past niet. Dat takkie. Dat past niet. Past niet in dat gat.
4: Hak dan, heer Doris. Ja, hak dan dat takkie. Kom, hak dan dat takkie. Gewoon maar kapot.
2: Hakken. Heel goed. Uiteindelijk zeer logisch gedacht van de man. Gewoon hakken. Maar dat is niet zo makkelijk. Wat valt er te hakken? Met wat moet ik hakken? Ik heb niks om te hakken. Waar hak ik nou mee?
5: Met een hakbel, kijk daar ligt een hakbel. Kom, pak nou die hakbel en hak het in twee.
2: Wel ja, wel ja. Hak de boel maar kapot. Dat is ook gauw gezicht. Moet je die bijl zien? Die bijl is niet scherp. Het is een heel oude hakbijl. Die bijl is niet scherp. Niet scherp, hij is bot.
5: Slijp dan die hakbijl. Kom, ga hem nou slijpen. Je moet hem gaan slijpen. Kom, wees nou eens vlot.
2: Vlot? Het is geen kwestie van vlot, weet je. Gaat er hier om, als je moet slijpen, dan moet er ook geslepen kunnen worden. En dan rijst toch nog de vraag, waarmee moet ik slijpen? Hoe zal ik hem slijpen? Ik heb niks om te slijpen. Op wat slijp ik nou?
3: Op een steen moet je slijpen. Kom, zoek dan wat stenen. Een steen om te slijpen, daar ligt er wel een.
2: Inderdaad, daar ligt er een. Een heel mooie steen zelfs. Het is er nog een naar het rotsgebergte. Maar nou moet je opletten. Die steen is wat droogisch. Oh, wat een droog steentje. Die steen is wat droogisch. Die steen is te droog.
5: Dan maak je hem vochtig. Kom, maak de steen vochtig. Schiet op, maak hem vochtig. Maak vochtig die steen.
2: Ja, dat is een crimineel idee. Gewoon even vochtig maken. Oh nee, spugen dat mag niet. Dat is onbeschaamd. Maar niet om het een of ander.
5: Hoe maak ik hem vochtig? Hoe krijg ik hem vochtig? Met wat maak ik hem vochtig? Hoe maak ik hem nat? Met water, heer Doris, met water. Met heel gewoon water, al water en gauw.
2: Met water. Hoe kom je zo op het idee met water? Je hebt toch mensen die overal verstand van hebben.
5: In wat moet ik het halen? Dat water, waarin moet ik het halen?
2: Wat doe ik het in?

0: Er zit een gat in me, emmer, een gat in me, emmer, een emmer, een gat in me, wat doe je nou?
1: Ah, Jim Jan Doris, alias Tom Manders. Er zit een gat in mijn emmer. Ja, hij stuurt de blommen weer aan mijn auto, dan bij de blommen vinden wie de hamer nog wel leeg. Ja, dat zeggen we wat. Nou, doe maar dan. De muzikant die van Jan en Zwaan. En ik heb dat zomerse gevoel van vader Abraham. Wij gingen verder met de fietserkeuren. Mijn vader, ja, dat wie een keurer, een wandersman.

Nou, heel mooi versje van Miss Montreal. En dat is eigenlijk de bedoeling dat het op verzoek van Jannie Brandsma komen zoe. Want Jannie die vreeg een versje van Miss Montreal en dat ik hier toevallig dat noemde net. Ja, dat zou ze dan altijd beleven natuurlijk. Maar dit wie Tijn. Maar de titel van het versje wie is Tijn van Miss Montreal. Ik hoop, Jannie, dat dit ik een mooie neer voor. En daarvoor dat jij niet met Enschede deze Byzantijn kon zeggen, hoor. Maar dit versje naar je botjes. Sia, yes, wissi, yes, wissi. Nou, toen maar dat zou wel Russisch zijn, dat mag ik het weer vast wel een mooi versje. Maar ik wieder even net hier in de studio en toen ran de computer dus gewoon terug met het versje van Miss Montreal. Ik hoop als dat net slim is, Jannie. En dan moest je maar even naar Betty, dan draai ik natuurlijk nog even een oor neer van Miss Montreal. Maar dat versje was toen vreemd gehiekt dus net. Ik geef hier een mooie Romy. Ja, Romy die was jong, de leefde. Ik jou die al mijn leefde.

Maar lekker toch, lekker zo'n mooie polka. Je zou de zinnen krijgen om weer op te doen zien. Nou fijn, dat kan je dus net het Erik vies te warm. Het is hier 29 graden, maar ik heb geen last van mensen. Helemaal net, want ik heb een mooie ventilator achter op een recht. Ja, en dat is al een goed verzorgen hier in de studio van Radio Spannenburg. Dik in orde. De volgende festje, ja, met polka door die welte van de Alpen Obergrinder. Dat mag ze het niet vertellen natuurlijk. Dan gaan we nu, straks verder naar Johnny Cash. Dan gaan we dus naar Amerika dan, met Sam Hall. Maar eerst even met de Rakkers. Want die willen weten, weet je, van de Joen Henninginnen.

Nou, weet je wel hoe het riet? Sam Hall, Johnny Cash, die bracht dat. Even naar de Lemmer, want van nou Juwet, 24 juni, onder mijn vreed 26 juni, is het eerste centrum van de senioren in Lemmer sluiten. Ja, voor je de warmte. Dus ja, als je de buiten kennen, is het helemaal geen probleem. En oh ja, dan moet je maar zien dat er echt wat anders te beleven is. Ja, dat zijn vaak verloren dingen. Dat zijn de kleine dingen in het leven en die worden gebracht door het Gelders Duo.

0: bestaan.
1: Prachtig mooi vestje. Gelders Dio weer dat. Even weer naar de Lemmer, want er zou een zimmermerk gehouden worden in Zuid-Rigge. Maar die is oulassen tot de hikken, tot de hitte. Op zondag 20 juni zou er bij de Zuid-Rigge weer een zimmermerk gehouden worden. Maar dat is dus oulast. Hij zal later in het jaar wel georganiseerd worden. En dat is dan op 29 augustus. Dus zet die datum al vast in die agenda. Dan ga ik dan festje voor die simmer draaien, want er is simmerzinnen. En dat wat ik bezongen door de havenzangers.

Heb jij een versje van de Dire Straits? Why worry? Waarom zou je de pest erin hebben? Dan gaan we even naar de Lemmer, want Lemster Kira en zit is in de rent voor Miss Nederland. Dat is de dekse gaten, dat is net niks. De 20-jarige Kara uit de Lemmer is in maart van dit jaar al kroond tot Miss Friesland, maar giet op 20 juni op voor de nationale titel. Een bijzonder detail, want vrienden die daar hier ze nog nooit op hakken erom, toch een knibbel. Die net naar behoren werkte. Na een operatie ging dat wel, maar ik heb als het ware helemaal op mij ren leren met vertelt ze. Nou fijn, ik hoop dat ze een soort succes hebben. Lemster Kira, het zou wel mooi wijzen. Een Miss Nederland in de Lemmer. Van Verhuis Sjong, nee, ik zong dat natuurlijk net. Spiel ik een versje van René Schuurmans. Mooi de titel: Mooie meisjes blijven nooit zo lang alleen.

Nou, ik zag even op een WhatsApp en tot mijn verrassing een heel verhaal van Skelte. Ah, Skelte, leuk dat je er weer even bij bent, jongen. En ik zag er, ja, de, ik weet net, dat is toch goed. Hoi Romke, speciaal voor Piet Intema. Nog even een mooie mars. Ik denk dat dat een toch wel naaien is, die de meeste boppen van vandaag. Nou, je ridder, Piet, ik hoop dat er nog een lustrie mooi is. Het is van een Rundfunk Blaasorkest uit Leipzig, maar de Bayerische defileermars.

Nou, ik denk dat het wel in de smaak vallen is. Dan zit er nog een stukje boppen. Ja, proberen. Wieke even bedankt. Dat is net van mij, denk ik. Hoi Romke, ik wil talentvriend Wieke nog een poging. Ik zit nu even in Ades. Daar zitten er dus in Frankrijk. Daar is het nog volle hitte te zitten. Ja. Dus Bart en Wessel, die moet nou even flink scheppen, zei het. Of scrooter. En een bulletje op een zaak blikstinder, dat is ook wel wat met dit waar. Dan graag even het volgende plaatsje voor haar. Fietwarmers van de Rode Stad. Nou, dat kan ik net vinden in Skelte. Maar dat is net zo slim. Ik heb wel even wat hoors. Ik ga even hier van de Fantasticus. TMO, I love you. TMO, het is trouwens volgens mij Italiaans, maar dat doet er net uit. Het is vast wel mooi.

Ah, het is wat aan je maar vakantie in het zuiden gaan. Jongen. Wees dat verstandig, jij maar het noorden. Dat is wat frisser. Maar ik heb toch wel nog wel een mooie nek in van die skelten. De Tiroler Alpencavaliers, die komen met een echte Tirolerbal. En als die in Tirol bent, ja, dat het dan onder zo warm is, dan nemen ze dan de lift en dan gisten ze op een paar kilometer omheen. Nou, dat is altijd lekker fris. Maar ik denk dat het zo'n beetje het laatste festje is, meisje. Dus bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat we genoten hebben van de muziek deze dag. En dan ontnaaien we weekend. Groetjes, hoi.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt, in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. Brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Nationale zaterdag gebeurtenis.
3: Wauw.
4: Daar

0: Ja, we zijn de Roadies en Take It Home. En dat komt uit
1: 1967.
2: Dit is de gezellige Sneuntemorgen, mijn Anne de Jong.
3: Goedemorgen.
4: Hoi.
3: Goedemorgen.
4: Koffie.
5: Het is best genoeg.
0: Dus er een hele goede morgen. Welkom bij deze, op deze sneurende 4 juli van het jaar 2027. Radio Spannenburg, de gezellige sneurende morgen tot de klok van 11 uur. Ben ik bij die mij, ja, gezellige muziek. Nijs uit de regio, agenda.nu uit de regio. De verste items, de dubbele cappuccino komt voorbij, straks om jou te zien. En dan binnen 12 nummers van wie zien we daarvoor? Cock Robin. Die populair weer in de jaren 80. 12 nummers daarvan. Straks rond de klok van jou te zien onder het genot van een bakje koffie. Maar misschien hem dat nou ik al, ja. Maar vroeger in het werk werd dan zijn gewoon om jou te zien dan weer het bakje te eten. Die ene had het om Jochen horen, door hem kateren Jochen. Wij dachten nou om jou te zien. Waardoor de platense verhaal van Bart van Leeuwen komt weer voorbij. Het waarbericht van Jan Lolleke. En na het waarbericht hebben we 3 polka's. Dit de eerste sneeuw van de maand, van de Nijmaand, juli. Dus dan is het weer polka time, nooit waar bericht. En dan rennen we hard weer zitten en dan door jouw nummers uit de top 100 van Jochentje. 66, daar hebben we 12 weken Lindman begonnen. En de nummers 92, 91, 90 en 89 komen voorbij. Nou, het waren de aangename, de temperatuur de meeste in ieder geval. Sintje, dat liet hem dan een beetje afwitten, er zit nog wat voor. Misschien nog een hup blazen, dat er verwaaien gaat. De wolkjes. Maar temperaturen binnen sowieso ja, lekker. Mooi simmerwaar, jaren straks van Jan Lolk in 12 uur. Hart dat ik zo bloed. Nou, het is ook mooi waar om even bij wat biodiverse tuin langs te gaan. In het weekend kan je hem terug in Arnhem. Jan en Ria van der Helm, de Iepne Sneunesnijn. Ja, zo'n 4000 kantometer tuin, grote tuin. Die kan je ja, bezichtigen tijdens de Open Tuinweekenden. Ik weet niet dat er meer tuin mij dagen, maar in ieder geval die dagen wel mij. En RTV Spannenburg, die weer van de week. Weer al even in de tuin van
6: Jan en Ria uit Arnhem doggen ik dit jaar weer mooi om een Friesland iepen zien tuin. Haar een nuttuin van goed 5000 kantemeter had mooie tuinkemers en bijzondere verse planten.
7: We zijn echte tuinliefhebbers en we vinden het leuk dat andere mensen ook bij ons in de tuin komen kijken.
8: We hebben diverse verschillende soorten bomen. Veel waar we van kunnen eten en ook moestuin. Een nutstuin eigenlijk.
9: Hoe onderhoud je hem dat allegaar?
7: Nou, in ieder geval niet alles tegelijk. Steeds eventjes een stukje, iets wat geplukt moet worden, ga je plukken. En iets wat nog even kan wachten, dat komt dan de volgende keer.
8: Ja, je maakt je eigen projectjes eigenlijk gewoon. Vandaag is het een beetje bewolkt weer. Kijk hier omhoog. De natuur zegt bewolkt. Nou, dat is haag snoeien vandaag. Ik ga de Legustrumhaag snoeien.
9: En nou heb je verteld dat je een van de weinige binnen in de regio die mooi doggen om deze route.
8: Ja, dat klopt. En dat, waardoor dat helemaal precies komt, dat weet ik eigenlijk niet. Maar wat we wel proberen is mensen die het ook fijn vinden om zeg maar, bij ons in de tuin dat gevoel te krijgen van dat wil ik ook. En dan hopen we in de komende 2-3 jaar tot hier in Oudemeer bijvoorbeeld 3-4 tuinen te bezoeken zijn. Gewoon om het hek los en kom maar binnen en we contact maken. Verbinding, zoals steeds, zoals de bijen met de bloemen zijn en gewoon de natuur en de mensen met de mensen, laat maar komen.
7: Een tuin is nooit klaar.
8: Nee, dat klopt. Een tuin is nooit klaar. We verzinnen steeds wat anders. Ja. Ja, en dat is het leuke van een tuin ook. Je bent altijd bezig en je hoeft niet naar de sportschool.
10: I'm sitting

0: nummer, dat kwam u, wat u ziet nu, Santje. Om je hoort een bus voorbij komen, die op een halve verand is, dan kan dat kloppen. Die hier van...
1: Ik moet wel even een goede knap indrukken. De jongen, want hier de verkeerde mic hier. Ja, je krijgt Poolt Garden, je hebt mijn Lemon Tree 2000 en Sandje. En zoals je hoort een oude prambus rijden terug de Friske Maarten. Dan kan dat kloppen, want het Nationaal Openbaar Vervoer Museum uit Oosterhoude, die doet een toertocht terug door de Friske Maarten, op de meeste het voormalige Gasteloon. Juster had ik als een toertocht maken en dan gingen we rijden wat en zijn ter heine. Maar nu, van een beetje, dan is de bedoeling dat het, ja, ze geeft even een sleert daar. Daar kan men die mij rijdt naar het museum in Sleert. En ze doet ook een stop in Ries bij Hotel Jans en daar wordt dan koffie of thee serveerd. Maar dan moest u wel voorop, ja. En ik weet niet altijd nog ken je, maar die tocht die begint om 1 uur van de media. Even zien op de website van VPV Waterland van Friesland. Misschien is er nog een mogelijkheid om mee te gaan, met die historische toertocht, een oldtimer bustocht, terug de radio. We gaan even naar België. Daar ben het Liana, die heeft een mooi plaatje maken. De zon op mijn huis.

vader staat met zijn zoontje bij de bakker als er een vreselijk opgetutte dame binnen komt lopen. Het jochie kijkt haar een tijdje aan totdat de vrouw vraagt: wat is er, knul? U bent zeker 18, zegt het jochie. Zegt de vrouw, zeg dat nog eens. U bent zeker 18. De vrouw begint te stralen en roept door de zaak: horen jullie dat? Ik denk dat ik 18 ben, leuk hè, maar ik ben 36. Het jochie kijkt haar vertwijfeld aan en zegt dan: nou, daar snap ik nog niks van. U komt gelijk naar ons binnen en wij hebben nummer 17 en dan moet u toch 18 zijn?

0: Nou, zingen van Godzilla en Closer. Je hoort dan dat ik heen van de tour in Jouweren. Dat is in de Midstrut. Dat is om 12 uur tot 4 uur. Dat staat in het teken van een muziekfestival Heeg van de Tour. En tijdens het evenement verzorgen dweilorkesten en slagwerkgroepen optreden op verschillende locaties in het centrum. En daarmee wordt het winkelende publiek en de bezoekers van terrassen de hele middag getrakteerd op live muziek. Heeg van de Tour is sinds 2022 voor het eerst georganiseerd. En dat loopt een heel soort publiek. En een initiatiefnemers is een dweilorkest Jouster Stomkop. Die heeft het dus georganiseerd. Of in die het initiatief nam om dat te organiseren. Hey, het festival is in samenwerking met de horecaondernemers en de winkeliersvereniging van de Jouwer. En bezoekers die kennen tijdens de media vrij langs verschillende optredens kuieren. Via flyers en social media wordt de locaties en het tijdschema's van de optreden bekendmaken. We gaan even naar Keertsen. Keertsen is wel heel populair in het noorden van Friesland. Balk heeft er ook een vereniging. Maar ik, Sint-Niek heeft ook een vereniging. En op het veld van de KV De Oorsprong in Sint-Niek wordt na enkele jaren weer een ledenwedstrijd te spelen. En daarmee is er binnen de vereniging op nieuwe ronde voor wedstrijden die jarenlang net georganiseerd kon worden. Toch een beperkt aantal actieve keertjes. Vooral de instroom van de jeugd zorgt ervoor dat de club bij volop in beweging is. En Nick van RTV Spannenberg, die weer bij de ledenwedstrijd spruts met enkele leden. En de voorzitter Jan de Wolf. En Nick vregen aan de Wolf, hoe lang is het nou lien dat er voor het laatst een ledenwedstrijd spelen is?
1: Nou, een ledenwedstrijd, dat is denk ik wel niet het zien alleen al. Omdat, ja, kleren, als je hier in 2 perkjes keert, of als je die onder trainingsjongen en dan ben je maar stekker zo'n 18 keertjes. Ja, dan organiseer ik natuurlijk een ledenwedstrijd. Nee, want daar heb ik gewoon te meer voor.
2: Tot de Gutte Onwaaks van benamme jeugdleden binnen deze wedstrijden weer mogelijk.
3: Ja, hoe komt dat, dat op Insta volle jeugdleden je net tak aan binnen?
4: Nou, weet ik net. Het is eigenlijk nooit zo heel bekend hier. Hè? En mijn huid, die speelt je wel erbij. Die doet het al van nou jongens af aan. En zo hebben wij er 2 lien ik bij komen.
5: Die komt nog voorbij, die komt er net.
6: Ja, dat is een blok aan. Maar ik denk dat het niet
7: is. Het is gewoon een hele gezellige sport. Iedere de keert echt mooi ook hoor. En het is gewoon heel vriendelijk, vind ik altijd. Iedereen kent zin in verlies. En dan kist altijd nog winnen als 5-0-8.
2: Het alleen is in 1 uur die het haast verdubbelen. Nevens de Wolf speel je daarbij naast de simmerstop van orensporten ook de lege contributiekosten een rol.
1: En als dan Sjoerd hier in de Keertsclub jouw 20 euro contributie voor een hele keertsen. Ja, dat is natuurlijk heel laagdrempelig. En dat wil de jeugd wel. Want als de jeugd naar een squashal gaat, ze gaan naar een sportcentrum om oorloeren te sporten. Ja, dan ben je dat geld in 1 keer kwijt. Dus de jeugd die kiest om ik voor oren dingen wat ik betaalbaar is. En ik denk dat dat wel invloed aan heeft.
2: Van de Wolf, die het haast zijn hele lippen in het bestuur zitten had, is het een dream die het uitkomt.
1: Ja, dan is 50 jaar en ik haal aan, want dan is het voor mij hoog. Dan is het mooi geweest, want 50 jaar, ja, een hele eeuw. We praten weinig over. Maar ik vind, ik doe het, ik wil dat Kirsten hier is en ik bestemd wordt. En dan is dit zo'n mooie stimulans.
3: En je bent net van plan om koud te stoppen?
4: Nee, eerst dan net.
3: Zo mooi is het.

Het is mooi werk van Bouke, Greetje en in Sint-Niek, dat ik weer keert we dus. Is Joort en Jiermerk van oud zien hoor, begint dat dat jouw vijven er ben kremkes opstelt. Bezoekers die kennen een rondkuier, rondzien, die ja, dingen keepje. Maar ze ken ik geniertje van de oldtimers, dat ik een oldtimers show van een klassieke. Oude auto's, trekkers, ja ik weet net trouwens dat er trekkers binnen. Ik ben er wel een keer geweest, dat ik er wel trekkers. Maar stationaire motors ben er en ja, een heel soort historisch materiaal. Vooral aan de koffie. En eerst hebben we een nieuwe single van Gracie Abrams en Look at Me Life.

0: de dubbele cappuccino met twee nummers van Cock Robin. Cock Robin, die werd opgericht in 1982 in Los Angeles. En opgericht door de singer-songwriter Peter Kingsbury. Ja, en ze gaan stikken wat hits maken net, Zafoli. Just Around the Corner, een tiertal stiet er net bij. En The Promise You Made, het was een nummer van Wom. Ze kreeg jij dat we uit 1986 meer dat Just Around the Corner uit 1982 weer. Maar daar ben ik net helemaal zeker van. Mag het niet net zo voluit. Trouwens, er is in de Sjerke in Onderdak, in een Lemmer. Daar is Juwet een concert. We houden toch dus een zomerserie muziek in de Sjerke. En deze keer werd er verzorgd toch een gemengd koor Excelsior uit Lemmer. Die daar optreden. Concert begint om 3 uur. We zijn, nou ja, dat is dit onder leiding van Andries Dijkstra. Dat is de dirigent en de koor Jouten. Het een afwisselend programma. En wat ik op het programma stuur, dat is een kajertocht in de blote voetenpad op een hege gein. Die wordt van oud deze weekend het alleen het avontuur voor de futten. Maar ik ver de holle, want langs de route ben dat is al in Nij, verschillende bordjes met je informatie en quizvragen plaatst. Waar mij bands, badje in de waai, meer leren over de natuur. En ja, het wordt een uitdaging om bewust van te beleven. Ja, wat er al in de natuur zich afspeelt. En Marianne van RTV Spannenburg, die weer daar ik even om dat nieuwe avontuur mee te maken. Marianne, waar sta je nou?
1: Ik sta hier nou in het blote voetenpad, maar er komt ook wat nijs bij. Wat ga je aan zijn dwaan?
2: Nou, kusbordjes onthullen bij het blote voetenpad.
3: We willen graag bij wat mij aan om hier terug dat blote voetenpad erin. En een stukje natuurbeleving te gaan. En daar ben we mij aan het stoeien gong. En hebben wat onderwerpen zocht. En naar aanleiding van die onderwerpen hebben we teksten maken. En zo groeide dat.
1: En helemaal is het blote voetenpad, Beroen.
4: Ja.
1: En hoe weer dat?
4: Wel leuk.
5: Nou, ik had het idee dat Ben Jute daar een heel belangrijk deel van hun leven op schermpjes aan het zien binnen. En het is heel wichtig voor de mentale en de lichamelijke ontwikkeling van Ben om echt in contact met de natuur. En daar is dit een mooie gelegenheid voor.
1: Hou je hem zelf wat van de natuur?
4: Ja.
1: Wat vies is dat leuk, hoor?
4: De beesten. Ja, wel leuk. En, want soms is het herten en oren dieren.
3: We hebben dus 8 borden hebben maken. En er zijn oren vragen bij. En dan is de bedoeling dat die bijen eerst de informatie lezen. En dan de vragen ik beantwoord je. Goed onthouden. Want ze nemen geen papiertjes mee het blote voetenpad in. Want dan is het alleen maar het risico dat die papiertjes oren al omzweven bloemen. Dus ze moeten het goed onthouden. En dan in ouder in kunnen ze die vragen beantwoorden op de formulieren die lezen bij de ingang van het park. Nou ja, en als ze dan die vragen goed beantwoord hebben, dan krijgen ze een meisje een butternutziekje.
1: Wat voor vraag stiet je?
4: Welke vogel zul je hier niet zien?
1: En wat is het antwoord?
4: Zwaan.
5: Nou, het is in principe wel een uniek iets, denk ik. En zo'n combinatie van een bloot voetenpad en een natuureducatie. En in de vorm van een quiz. Het voegt wel taart, denk ik.

0: Njontje en zoon, Njontje vandaan en er valt de natuur. En dan winnaar, zij komt weer uit België. In orde scoort is dit, dat stiet juurt 4 juli van 12 tot en met 10 uur. In het teken van de 6e editie van de Back to the Basic Festival. En tijdens het festival ben er optredens te zien van Banda Nova, de Midlife Voices on de Jong, beter bekend als de Trouba Boer. En de Beer Caps. En de afsluiter is de Stoeperand. En DJ Jelle verzorgt verspreid door de hele dag de muziek tussen de optredens. Naast de live muziek is er een romte voor ooractiviteit. Op nij de Olympisch kampioenschap een orde scoort luchtgitaar spelen houden. Nou, wat dat inhoudt, dat bij. Als je benijd naar bent, dan zoek dan maar even heen. Het luchte gitaaronderdeel is de oude ronderen uitgroeid tot een vast en herkenbaar onderdeel van het festival. Voor de organisatie stiert deze editie weer in het teken van de muziekgezelligheid en verrassende onderdelen.
1: Voor de sfeer. Komt de chef razend bij de balie. Wie heeft tegen u gezegd dat u hier de hele dag maar wat kunt luieren en Facebooken? Alleen omdat ik u een paar keer heb gekust. Lachend reageert de secretaresse.
2: Mijn advocaat, meneer.

0: mijn vrouw.
1: Ja, de winnaarzinger van Simon Plinnik. Maar je de valse start. Dit heeft niet verder.
2: Radio Spannenburg.
3: Mijn ziel in liebe harmonie.
1: Van Gabriella Massa is de turboschijf.

Gabriele Maas en de Turbo Schijer, de Bruis van de Morg, zeer verleer. En hij week om deze tijd maakt je een nieuwe Turbo Schijf bekend. Je de Bruis van de Morg, het nieuws van 10 uur zit rond te komen. En verder dat we naar het nieuws te gaan. Eerst hier een nieuw plaatje van De Bauza en Loose Myself. Tot naar het nieuws.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaalrechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe. Is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoe laat is het?
3: Tijd om op te staan!
4: De nationale zaterdaggebeurtenis.
5: Wauw.
6: Daar gaan!

0: Sophie van Linda Ronstedt. It's easy to fall in love. En dat kwam uit
1: 1977.
2: Dit is de gezellige sneuntemorgen met Anne de Jong.
3: Goedemorgen.
4: Hoi.
5: Goedemorgen.
6: Koffie.
7: Het is best genoeg.
0: Luisteraars, een hele goeie morgen. Welkom bij de gezellige stuntemorgen deel 2. De juurt 4 juli, de eerste van juli, eerste sneeuw van juli. En dat is 4 minuten naar de klok van Sien. Dat hele boeren binnen daarbij, die ben gezellige muziek. En nog een paar items. De onderoor, de platen, zijn verhaal van Bart van Leeuwen. Draaien polka's, zwaarbericht van Jalolke. En 4 nummers uit de top 100 van Jochentje 66.

0: Ja, de schouwvakantie die binnen we begonnen. Juist dat de meesten hier in het noorden. Het noorden is deze keer het eerst van de vakanties. De bouwvak die valt over 2 weken. Ja, dus had ik al zei, gisteren is in het noorden de squalvakantie begonnen. En ja, een heel soort groep 8, dat ja, is het einde van de legere schalen. En zei ik voor 28 leerlingen van groep 8 van de CBS. Het Haskefjeld in de Jouweren zit de basisschalen tijd erop. En op hun laatste schaaldag sluiten ze al mijn bijzondere periode. Al mijn traditionele vossenjacht. Met alle spultjes in groepjes waar betocht. Waar betochten ze een thema. En RTV Spannenburg, die weer er ik even bij. En die vregen om de leerlingen.
1: Wat voor spultje doe je?
2: Je moet een bekertje water achter je rug. En dan moet er nog iemand staan. En dan moet je hem proberen niet te laten vallen.
1: En wat vind je hem ervan dat je een vossen binnen?
3: Heel erg leuk, want we deden dit ook ieder jaar al en dan mogen we nu eindelijk zelf de vossen zijn.
1: Waarom haal je hem ervoor kiezen om als pakensverkleiding in?
4: Omdat we eerst een spel hadden bedacht was toeperanden en dan toen dachten we van dat is een heel oud spelletje en toen kwamen we op oude mensen.
1: Waarom hebben jullie voor dit spel gekozen?
5: Nou, omdat die kinderen steeds op een telefoon tok-tok en YouTube zitten te kijken en spelletjes.
1: Hoe vind je het nou om deze groep echt los te laten?
6: Ja, heel gek. Deze week hier is een beetje een aparte week. Die wijntje hebben ze uitgewaaid om te zien en horen. Dus dan is het ineens best een fut. Er is heel veel band van de orenklasse. En ik zei, wat doe jij nou? Ik zei, ja, ik weet ook eigenlijk niet. Want er is gewoon een leeg lokaal. En het is ook wel weer goed, want heel veel ben ik wel lekker om te.
7: Ja, het is wel de laatste keer dat je hier komt. Nou ja, dat je hier moet werken.
1: Vind je dat jammer?
7: Ja.
4: Wel jammer, maar ook wel weer fijn om naar een andere school. Maar ik ga ze wel missen.
7: Ja, het is wel een beetje raar, want je hebt hier 8 jaar op school gezeten. En dan ben je nu in één keer, ja, ga je naar een andere school.
8: Ja, wel jammer.
9: Stom.
8: Sommige zucht je gewoon bijna nooit meer.
6: Het is een hele leuke groep. Toen ik jaren dat groep 8 mocht wandelen, zijn heel veel collega's van, oh, de Chris is een leuke groep. Nou, daar hing ze helemaal gelijk in. Ja, ze zijn heel leuk met elkaar. Dus eigenlijk nooit gedoe en heel sociaal met elkaar.
1: En wat gaan jullie het meest missen aan de basisschool?
4: Met iedereen in de klas zitten.
10: We hebben echt een hele gezellige klas.
11: Ik denk wel dat je geen huiswerk hebt.
12: Noffelijke vakantie.

Davis plaats hier op Radio Spannenburg. Een oren turbo schuiven, dat is Joan Arnaldo en Nuestro Verano. Er is trouwens binnen visserijdagen juster begonnen in Staver. En Joert is er, ik nog, en morgen ben er ik nog visserijdagen op Staver. Trouwens, toen is het een beetje, toen werd het al een concert, jongen, door de paaiers, jongens. Nou, Joert is er een merken, maar, en er zijn al de ambachten, een modelbouw van motoren. Ja, dat alleer in Staveren. Er is snijden nog een tintenkerkdienst, wat er houden. Mijn werk is van muziekkorps, de Lietse Zuidwesthoeken. Ja, en zijn er een heel soort te beleven Joert in Staveren. Nijplaatsje van Stella Lafferty, mijn nummer Good at Leaving.

Twee ondernemers zijn in gesprek voorafgaand van een vergadering. Zeg, Kooistel, jongen, waarom komt jouw personeel altijd op tijd? Oh, dat is heel eenvoudig. We hebben 30 medewerkers en maar 20 parkeerplaatsen.

0: Ene parkplaats. Geen parkeerplak. Jontje Njonjonto van de Rhinestone Cowboys. Ja, van een beetje cowboy muziek hier weer op Radio Spannenburg. Dat onder leiding van Arne van den Berg en Niels Kwakman. Die beteerde de knapjes, dus dat van een beetje tussen Ian en draaien hier op Radio Spannenburg in Country Folk en Rock'n'Roll.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: De aarde draait om de zon, dat is nou eenmaal een feit. Dat is net zo vanzelfsprekend als dat de knoppen in de bomen elk jaar in mei gaan bloeien. Net zoals er voor haat maar één oplossing is, namelijk liefde. Al die dingen staan vast. Ze zijn net zo zeker als dat ik mijn hele leven lang van je zal blijven houden. Op dit moment weten we nog niets over morgen. Dat blijft een mysterie, maar toch zijn we er nagenoeg zeker van dat die nieuwe dag er komt. We hebben een rotsvast vertrouwen in het leven, waardoor we weten dat alles wat geboren wordt, vanzelf groot wordt. Zo kun jij er ook onvoorwaardelijk op vertrouwen dat ik voor altijd van je zal houden. Want het mooie is dat liefde eigenlijk helemaal niet zoveel van je eist. Liefde is er voor iedereen en gaat altijd door. Niet alleen vandaag, maar tot in lengte van jaren. Net zoals de tijd altijd doortikt en de seizoenen elk jaar weer vanzelf veranderen. Ja, zo zal er ook altijd liefde zijn. Maar we weten ook dat het af en toe best tegen kan zitten. Dat er problemen op je pad kunnen komen waardoor het leven en de liefde je pijn doen. Op die momenten zou je willen dat je ergens anders geboren was. Als je dat meemaakt, moet je één ding in je achterhoofd houden. Wie je nu bent en waar je bent, dat heeft allemaal een bedoeling. Probeer het leven van de zonnige kant te zien. En zorg ervoor dat de woorden die je zegt gemeend zijn. Zodat je kleinkinderen weten dat je het ook echt meende toen je zei dat je voor altijd van je geliefde zal blijven houden. Tot het einde der tijden.

0: Er werd verlaten de verhaal van George Michael. En mijn nummer is uit Jochentje. Jochen en Jochentig.
1: Radio Spannenburg Waberjocht. Met Jan Lulke van Ommen.
0: Jan Lulke, goeiemorgen.
2: Een hele goeiemorgen, Anne.
0: Ja, het aangenamere temperatuur, hè?
2: Ja, dit is aardig beter te doen dan de temperatuur die we vorige week hingen. Dat wie ja. Net best.
0: Nee, dat wie eigenlijk een beetje te. Maar... Dat is, nou is het wel bewolkt, hè?
2: Ja, het is wat bewolkt. Het draaiende krijgt zelfs een beetje druk wat. Dus het is oorwaar. Maar ik denk dat volle mensen misschien zelfs dit nog wel liever hebben dan de nou ja, saison 3 graden die we vorige week hebben.
0: Ja, is wel wat het uiterste. Nou kan er haast van pikkeraadjes in bij, het wat draaien. Maar even al wat centje erbij, dat scheelt dan heel stuk.
2: Ja, dat sinds je erbij is, dan is het ook gewoon weer heerlijk. Dan is het gewoon weer genieten. Dus wat dat betreft komt die druk weer bij. Maar het is even, dit weekend is het even wat minder.
0: Oké. Nou ja, zet het maar even op een rijtje voor de komende weken.
2: Zo kunt wel. Als wij zeggen, de actualiteit. Dan hebben wij op dit moment temperaturen die verspreiden door de provincie. Ja, toch wel wat leger lezen dan bijvoorbeeld een week geleden. We zitten nu gemiddeld op zo'n 20 graden. Terschelling, Jontje en Heel, Lauwert 20, Starem 20. En nou ja, zo is het echt best wel vlakke temperatuurverdeling hoe die provincie zoen. En ik verwacht hier dat Joet eigenlijk, ik wil zo bloeien. De verwachting. Het liep het van de week weer warmer te worden. Dus het begin van de squalvakanties. En meestal die op vakantie binnen die treffen het, want het wordt vanavond van de week prima simmer waren, om het zo maar even te stellen. Allereerst van de morgen. Dan is er bij u komen de wolkenvelden voor. Voor lokaal valt zelfs een spatje ruimwetter, dat zien we hier vanmorgen in die oude Rik. En het punt is, hoe verder je naar het zuiden rijdt, hoe meer zinniger het wordt. En de wind die draait goed van zuidwest naar west. En wordt matig tot vrij krachtig. Ja, en als dan just naar de wind, ja, die draait dus echt wel even een slag. En die gaan we straks ook weer merken. De verschillen die tussen het noordelijke pad van uw provincie en het zuidelijke pad, die zullen misschien wat groter worden. Want ik denk dat de bewolking best wel vol overheersen zal in uw provincie, maar misschien dat het zuiden krijgt wat meer zinnen te zien krijgen en dat het daardoor misschien wel wat noffelijker is. Er kan zelfs, als het wat zin valt en de bewolking wat meer door de provincie bloed hingen, ja, dan kan er soms zelfs ook wat lichte ruin voorkomen. De temperatuur varieert dan niet sterk, maar zo'n 20 graden, misschien 21 graden bij ons. En dat is een vrij vlakke verdeling, maar als we dan door Nederland juggen, dan is het bijvoorbeeld in het zuiden van Nederland zo'n 24 tot 27 graden, maar vol

0: Nou, wijzen, dan maakt de bewolking steeds vaker plak voor zinnen en gaat de temperatuur omheen. Bovendien kennen we vanuit tongensje op grote schaal weer warm zimmerwaar, verwacht je. Maar temperaturen die oprinnen naar 24 graden of meer. En vanuit volgend weekend, dan lijkt het gewoon warm te bloeien. Maar de onzekerheid in de verwachting neemt dan wat aan. Maar als we de zorgen naar de laatste modellen die krijg binnenkomen binnen, dan zal het gemiddeld tussen de 24 en 30 graden nu komen. En het is droog. En dat zal volle meesting hopelijk. Want de luchtvochtigheid laat ik wat leger. Dus zal het echt wel wat beter aanvielen dan een weekeling. Maar met 24 en 30 graden. Dan is het gewoon vol op simmer waar. En dan kunnen we zitten. Het is simmer in Friesland. Ondijwieken.
1: Hey Jan Lolleke, bedankt. Nou, dat likt er al hier wel wat op. Dat eind van de week de temperatuur toch een beetje omheen gaan. En dat aangenaam simmertemperatuur. Nou, ik zou zeggen voor degene die op vakantie keer een goede vakantie. En wat mij betreft, Jan Lolleke, tot na een weekend.
0: Dat naar wie kan, hè? Hoi, hoi.
1: Yo, hoi, hoi.
2: Het is tijd van de Polka Top Draaien.
3: Oh.

0: Jo. Nou, het zou weer de polka top draaien. Ja, druk ik weer de knop verkeerd in. En dan eindigt dat stukje wat er dan voor is. Nou, dat weer de hoe heet het ook alweer? De boetjes van Butten, de koekenbakker polka. Nou ja, ik werk even zo'n koekenbakker om even de verkeerde knop in te drukken. Daarvoor gingen we alleen in Jan Ludwig, maar die vrolijke wanderpolka en de micro, dat begon met de micropolka. Nou en ja, zo hebben we daar om de top 3 of jouw nummers uit de top 100 van Jochentje en... Hoe heet het? Van Jointje 66. En vorige week winnen we eindigen bij nummer 93. We gaan verder mijn nummer.
1: Nummer 92.
0: En dat is binnen de Spencer Davis Group. En Gimme Some Loving.

0: Stevie Wonder op 89 in het top 100 van Jointje in 66. Blowing in the Wind. En daarvoor hier op 90 The Loving Spoonful en Daydream. En Percy Sledgemile. When a Man Loves a Woman op 91. En we begonnen deze fjouwer met de Spencer Davis Group en Gimme Summer Loving. Nou, dat is op hier weer een fjouwer nummer uit de top 100 van Jointje in 66. Nijwieke, dan gaan we weer verder met nummer 88. Ik ga trouwens nog even een bericht uit de regio. Dat is ouder worden van een heel soort. Is geen fijn vooruitzicht. Maar daar wil Floortje Olders van Welzijn, de coördinator van het woonzorgcentrum in het Sint-Tresiahuis in de Jouweren, die wordt er het tegendeel van bewezen. Zij organiseerde vorige week met haar collega's een festival Oud en Goud. En RTV Spannenburg weet er ik bij. Waar de ouderen dus vorige week iets leuks organiseert met oude auto's.
1: Van een soort meisken is ouder worden geen nog vlug vooruit. Daar wil Floortje Olders het zindeel van bewijzen met het festival Oud en Goud.
2: Iedereen denkt oud worden, dat is ellendig, dat duurt lang. Dan kom je achter de geraniums. Maar hier proberen we ons weg in te zetten voor elke dag een leuke dag. En dat zijn de gouden momenten die we nog willen meegeven.
1: Er zit nou een hele enthousiaste bewenner in jouw auto. Wat docht dat naar jou om dat te zien?
3: Nou, daar ben je daar blij van, zoiets. Ja, vind ik mooi. Nee, maar dat is leuk. Als je meestal samen zo'n liedje gebaar, zo'n soort willen brengen kennen, dat is, nou, dat is mooi. Dat vind ik wel leuk.
1: Wat vind je jou ervan?
4: Ik vind het prachtig.
1: Wat vind je jou er zo mooi aan?
4: Nou, het oude spul, dat is van vroeger, hè. Ja, ik heb het zelf nooit gehoord, dus dat, hier het geld ik net voor. Dus dan moet je geld hebben, hè. Ja.
1: Waarom vind je het leuk om uit te dwalen als hij iets?
5: Nou, ik vind het belangrijk om ik wat voor de medemeester te betekenen. En dus wij vinden het natuurlijk uiteraard mooi om zelf met het oude spul te rijden. Maar als je dan iemand dat ik een mooie dag mee heb bespaardig kennen, dan is dat alleen maar mooi om.
1: Waarom doe je jou mee?
3: Omdat ik het een mooi initiatief vind. Het is eigenlijk een heel lietse moeite om die mensen een mooie dag te bespaardigen. Nou, maar weinig middelen. En ik heb daar een soort betekenis. Dat vind ik leuk.

want je zou zeggen gewoon Wim Sonneveld en Leen Jongewaard in een rijtuigje gewoon erop uit. Ja, en Sint-Willig bent alweer auto's, ben weinig meer hinder en wijn. Dit weer dan weer de gezellige stuntemorgen. Bedankt voor het luisteren en straks hebben we Weekend Nice, Spannenburg Weekend Nice. Ik denk maar Ronald van der Pol en Otto ten Oordien is dan. En Jerry hem dat vanzelf wel. En straks tussen Ian en Traaien. Country folk en rock'n'roll. Anne van den Berg en Niels die zit er dan weer klaar voor. Om jou de country nummers te horen brengen. Senna en Sven Versteeg. Mooi vuurwerk in de lijst. Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moet het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is het Spannenburg Nijswiekijn met Ronald van der Pol.
2: Welkom bij het Spannenburg Nijswiekijn van deze sneun 4 juli. Nijs en Hef de Groen, de komende 12 uur op die radio. Wat onderwerpen binnen yes dadelijks. Eerste muziek van Prince and the Revolution. Dit is I Would Die For You.

0: Nijs, Waar en Eftegroen. Dit is het Spannenburg Nijsweekend. Bij Ronald van der Pol.
1: Goedemorgen, het is 4 minuten Rolven. Van harte welkom bij deze editie van het Spannenburg Nijsweekend. De komende 12 uren neem ik die mij in het Nijs van de Friese Marm. Dadelijk gaan we naar Langwaar. Daar had een café-eigenaar en haar boppenborgman spul oer Loertzoelest. Het smiet een soort reuring op in het dorp. Archie Faber, die zo'n 2020 de uitbater van het pont in Langwaar is, die zit mij de hand in het hier. Verder is dit oeren omdenken voor alle evenementen dit weekend. Er is een soort muziek, een roer op de jouwer, dat klinkt van de midi live muziek bij het evenement Heeg van de Tour. Het waar, joert en morgen is er een soort bewolking, soms een spat rein en de temperatuur niet is om de 20 graden neer. Dadelijk om Jelwe Tolven meer oer het waar voor de komende weken. Zij is het Langwaar, dan zij is het café De Drie Zwaantjes. Na het in 2024 in de Jeddere Boppenseel drie appartementen boppen het café opleveren waren, kamer de klachten van de boppenborgje oer Loertzoelest. Op dit stuit is de gemeente De Friese Marren onzet. Nijt de boppenborgje verliene hier een handhavingsverziek dien hier. Aagje Faber, die het zo'n 2020 uitbater van het pont in Langwaar is, zit mij de hand niet hier. Mogelijk matten de openingstijden onpast worden. De list van klachten van de boorman is nevens haar lang.
2: Het getik van de keuken, het zijn de biljartbaan, de handendroger op de wc, het klappen van de dwarren, het praten van mensen en de muziek.
3: Ga je al in gesprek geweest met hem?
2: Ja, we zijn meerdere malen met elkaar in gesprek geweest, zo goed en zo kwee als dat kon.
3: En hoe gingen die gesprekken dan?
2: Nou, wij beginnen toch wel op je te zeggen, nou, hoe kunnen we het oplossen? En wat valt er te betinken om het voor iedereen zo leefbaar mogelijk te maken? Het is ik net... Ik begreep hun ik was. De Keepsten een duur appartement in een heel mooi plak. En er was s'nachts lekker op die bed kunnen lizzen en normaal kunnen sliepen. Dus dat begreep ik wel. Dus we hadden er toch in het begin wel Pierre van nou, een orendranger op het door. Met we misschien filtjes onder de krukken hebben. De openingstieren hekel onpassen. En toch bleek dat net voldoende te wijzen.
3: Want hoe zit het er nou van?
2: Het hing het nou bij de gemeente. De gemeente die heeft uiteindelijk na een jaar een handhavingsverzoek gekregen van de boppenburen. Om toch mij onder dwang ervan te zwijgen dat ik beperkende maatregelen opline krijg. Of zelf betink wat toch er voor hun meer rust komt. Daar heb ik mij mijn advocaat een zienswijze op inleveren en daar hebben ze nog net op gereageerd.
3: Is er eigenlijk een moment dat Joost zegt van nou is het clear van mij, nou hoeft het van mij net?
2: Het moment dat ik beperkende maatregelen op lis krijg en dat toch net het café kan draaien zoals er eigenlijk bedoeld is. En zoals een dwarpscafé ja te wijzen. Dan moet ik maar geen betinken of ik dit langer trok kan zetten. Want dan zou het financieel net uit kennen.
3: Wat zou de volbare mate om dit hier te houden?
2: Ja, dat is een... Dat is eigenlijk de sleutelvraag. Wat moet er gebeuren? En luidt dat aan, moeten we helemaal op neigen isoleren? Boppen of beneden? Moeten we... Er binnen eigenlijk net een heel soort oplossingen. Los van dat er een deugdelijke isolering moet komen. En dus er zijn wat geluidslekken ontdekt door de gemeente. Boppen in de appartementen. Daar moeten we eerst denk ik naar Shen. En dan moeten we Shen hoe we het hier zaken isoleren. Dat ze boppen zo min mogelijk les hebben. Maar wie de kosten gaat betalen is natuurlijk wel de grote vraag.
3: Ik wil nog even bij waarom naar de nacht dat jou een beltje kreeg van jouw boppenbjongman.
2: Ja, een appke. Dat we in februari vorig jaar, we hebben in Langwaar in de wintermaan de dwarpsroente, of de koffiejoen. En dat is een hele leuke joen, mooie stikjes van dwarpsmeisken. En dat houdt ongeveer om 12 uur alweer op. En dan is het café eigenlijk leeg, want het hele dorp zit in de sporthal. En alle mensen kwamen na die tijd nog naar de kroeg daar. En ik ben de enige kroeg hier in de winter. Ja, en dan must het, de winterperiode is net een hele dikke periode voor u, zoals horecaondernemers. Dus dan must het nog verchangen. En nou ja, dat wie een hele gezellige joen. En om 1:15 kreeg ik een appje, de muziek moet nu uit. En toen heb ik de boppenbeurman vriendelijk uitlijn dat er net instiert, omdat er meer dan 100 man in de zaak stien. En een yellow letter sting de politie van de door, die wien bellen. En daar ben ik heen roen en ik heb ze vragen hoe ik ze kon helpen. En toen zei de beste politieagenten, hoe laat gaan we dicht? Maar binnen deze gemeente hebben wij geen sluitingstijden. En dat het ze even uitzacht. En toen zei ze, mevrouw Faber, jou doet eigenlijk niks verkeerd. Ik zei, dat ben ik eigenlijk, ik wil mooie eens. Ze zei, ja, dan moest misschien net Bob en Kroep gaan wij hier.
3: Maar wat voor stappen? Joost is zelfs ook wel, jo begreep het wel, de oerles. Maar ja, dan was maar net Bob een café wenning gaan. Ja. Wat voor stappen had de buurman, de Bob en buurman, tot nota al je set?
2: Nou, ze hebben mij in, tijdens de merken van Aurund Ier een advocaat op mij gestuurd. Die eiste dat ik binnen 48 uur mijn geluidsoverlast zou staken. Nou, dan zitten we in een merken die je van de door uitspielt. Dus dat is al helemaal. Daar koel ik eigenlijk helemaal niks mee. Daar heeft mijn advocaat op gereageerd. Daar hebben we toen eigenlijk helemaal niks meer oejet. En vervolgens hebben ze een handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente. En dat is eigenlijk controle in gang. Nou, en daar zitten we dus vanaf vorig jaar, augustus, september, zitten we in deze procedure.
3: Wat voor stappen zullen jou ondernemen?
2: Nou, ik heb een heel groot hart voor deze zaak. Dus ik liet me net, het op een kop zetten. Dus ik bleef trokken in en altijd voor de rechter om te komen. Maar dan breng ik het voor de rechter. Ik vind voor langwaar met het wel bleeuwen. Of is niet langwaar ten onder. Ik bedoel, en dat hing het net al in van deze zaak. Oh, dat snap ik wel. Maar reuring, een zaak die jongens hier maakt, maar ik die ervoor zorgen dat de jeugd een plak heeft, dat toeristen een plak hebben en dat ze rustig naar een boord gaan, dat er net sloopt wordt binnen het dorp, is gewoon heel belangrijk voor zo'n dorp. En we hebben hele grote campagnes voor eenzame ouderen, maar voor in de wintermaan, in dit wolletplak waar mensen bij elkaar kunnen komen, even met elkaar kunnen praten. Het heeft een grote sociale controle. Is Pietje er net, dan wordt Pietje eventjes opzocht dus of het al je wel goed gaat. Dus het is net alleen een kroeg en feest, maar het is ik een hele grote sociale hoeksteen van langwaar. En dat met gewoon blauwen. Dus ik let me voorlopig nog net van de tafels komen. Ik blauw zij trok in.
3: Hoe lang wil Faber hier nog blauwen?
2: Nou, ik ben nog een tietje tot mijn pensioen. En ik vind het ook heel erg leuk om te dwanen. Dus ik ben wel van plan om de komende 10, 15 jaar hier nog wat te wijzen.
3: Hoop op nog hele volle biekers uit die tap daar.
2: Nou, zeker. Daar worden we al hier heel blij van.
1: De boerman wil over de kwestie enkel schriftelijk reageren bij RTV Spannenburg. Hij liet weten, wij hopen op een structurele oplossing waarbij zowel het café als de woningen op een goede manier naast elkaar kunnen bestaan. Dat betekent dat wat ons betreft dat de geldende geluidsnormen worden nageleefd en dat waar nodig passende maatregelen worden getroffen om geluidsoverlast te beperken.

0: Radio Spannenburg met Simmerske muziek van de Gypsy Kings. Bambo Leo en Deva Jeddest Save Tonight van de Eagle Eye Cherry. De nije wethouders van de gemeente De Friskemar die waren manje te joen op het gemeentehuis beëdigen. Wat binnen haar een uitdagingen en plan voor de komende rietsperiode. Verslaggever Daniel Kooistra die vregen dat de vier wethouders van het nije college. Te begin met Barbara Gardeniers.
1: De komende vier jaar voor mij is echt jeugd. Dus dat zijn de jeugdzorg waar wij de kosten heel erg aan het stijgen zijn. En waar we ook hier binnen de gemeente samen met de gemeenteraad aan het kijken zijn hoe we dat kunnen aanpakken.
2: Ja, en, het is eigenlijk dezelfde club zeg maar, die in het college zit. Helpt het dan ook mee om dingen eerder misschien als college voor elkaar te krijgen?
1: Nou, wat in ieder geval helpt is dat je bent al een team. Je kent elkaar, je weet wat je aan elkaar hebt en dat helpt zeker. Dus dat is hartstikke fijn om met elkaar door te kunnen gaan.
2: En de focus ligt dus op de jeugd. Zijn er dan ook bepaalde projecten waar ik aan moet denken?
1: Nou, het zit hem echt in de jeugdzorg. Dus we zien dat op dit moment steeds meer kinderen gebruik maken van de jeugdzorg. En dat is natuurlijk eigenlijk hartstikke zonde. Want we hebben ontzettend veel voorzieningen. Zoals sport en cultuur. Waar kinderen ook gebruik van kunnen maken. En dat 1 op de 10 kinderen jeugdzorg nodig hebben. Dat gaan we proberen dat tijd te keren.
2: Van Sanden. Wat hoop je als wethouder de komende jaren hier betekent voor gemeente De Friskemar?
3: Nou, ik hoop dat we een stap vooruit zetten kennen. Wij hebben een hele mooie gemeente. Met een soort uitdagingen. Maar daar kom ik een soort dingen op. Sjoch naar de Bregen, sjoch naar de Iepenbier Grien, sjoch naar de Bjemmen. We krijgen een hele warme periode gewoon. Maar ik, nee, het yield, het moet al hier wel kloppen.
2: En op welke manier kan je dan als wethouder daar dan nog een bijdrage aan leveren?
3: Nou ja, we krijgen opdracht van de regeringsraad, even formeel. Maar wij moeten daar goed voorbereiden en schenken waar we de keuzes meisje kennen. We hebben straks een kar aan keuzes, maar we moeten de goede keuzes meisje. En wanneer meisje we die keuzes? En wat voor hier doen we dat? Doen we dat komende hier? Doen we dat hoe 2 jaar? Doen we dat verder? Dat zijn wel gewichtige aanwagingen.
2: Ja, dus een genoegte dan de komende jaar hier.
3: Ja, dat is een genoegte dan. We kunnen hem ook goed opstropen. Dus we hebben genoeg uitdagingen om dat te doen. Maar daar heb ik vol alle vertrouwen in.
2: Kirsten Hes, weet er ook een coalitieakkoord wat jullie presenteren. En je moet beëdigen als wethouder, 2e termijn. Wat ben ik het verschil? Welke uitdagingen is het eerst voor als wethouder?
4: Nou, ik hoor de ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, vergunningen, portefeuille. Grondzaken komt erbij en evenementen en veeringrijden. Dus we hebben een hele mooie gevulde portefeuille. Nou, wentebouw bloed, een onverminderd groot item voor de Friese Maren. Maar op rondelijke warning heb ik meer dan genoeg te doen. Zoals bijvoorbeeld het omjouwingsplan Great Maatje.
2: Ja, dan heet het de Aardegaasterland, denk ik.
4: Ja, die hebben mooi, hebben waar ze die ook. Maar we moeten een omjouwingsplan voor heel ons groen gebied. Dus dit is de eerste. Maar ja, als het juist wat voor impact het maakt, ja, dat is een soort te doen nog.
2: Simmer van der Meer, je moet weer op mij beëdigen als wethouder. Waar zijn dan naar u te komen, de vrouwen hier?
5: Nou, ik zit er naar u om heel noffelijk terug te werken in dit college. Want ik denk dat het voor u echt een geluk is dat wij mooi het grootste deel van dit team verder kennen. Er is een hoop dingen te doen voor u te combineren. En ik denk dat wij een mooie ploeg hebben om daar het mee aan de slag te gaan.
2: En wel als voor jou nou de focus?
5: De focus van mijn werk zit in het aan de sociale kant. Thema's als dementie, hoe gaan wij daarmee om? Mantelzorg, maar ik, jermoer, de bestemmingszekerheid. Ja, dat luidt voor mij wel een heel groot deel van het werk. En heel belangrijk wat mij betreft.
6: We hadden te krijgen vanzelf, zoals elke gemeente, met een perfecte uitdaging. Maar we hebben eigenlijk mooie ambities. Dus om daar de combinatie in mogelijk te maken, dat wordt voor de komende jaren hier wel het speerpunt.
2: Want hij heeft nou exact dezelfde portefeuille als Fjouwer hier. Waarom? Of heeft hij een nieuwe taak bijgekregen? Omdat we in je wethouder minder hebben.
6: Er is een wethouder minder. Dus er is echt wat meer te verdelen. Er had een lietse verschouwing in plakvoen. Wel mijn praktische insteek. Dus ik is altijd van, goh, wat past het best bij elkaar. En daar hebben we, denk ik, een mooie oplossing voor voelen. Ja.
2: Ja, dus nou, goed dadelijk. Zijn hier nou financiën zeker in jouw portefeuille? Daarvan uitging dat het aas en ik zijn. Wat is voor de Friese Maren daar een belangrijke uitdaging? Want in het coalitieakkoord wordt er wel wat ondernomen, dat het nou goed is, maar opletten.
6: Nou, het is samen zo wijzen dat financiën wat verschoot. Maar de belangrijkste uitdaging is het geld van de Rijk. Dat gaat de Oron of Jouwer hier bijzonder instabiel blikken. En dan is het dreig koers behouden. We staan er net heel min voor, dat scheelt. Een mooie gemeente, maar een goede economie. Dus we rijden dus altijd wel, maar ik zie net dat het net uitdagend worden zal.
0: Dat wie wethouder Redmond van Iddeking hoort naar je coalitieakkoord, Diet Manje te Jong, presenteren is in de Rietzil op de Jouwer. Verskatene oppositiepartijen die kregen het akkoord dikwijls oor. En dan met name op thema's als Wenjen, Dorsemus en Berikberens. Besluitverdigers en lef ontbreekt, zei vooral de kritiek. Meerdere partijen die voelen op het thema Wenjen hoe de term stritsje erbij. Met een straatje erbij wordt de woningkrapte niet opgelost, zei Henke Koops van D66. Gerrit Vries van de FNP antwoordde daarop dat een stritsje erbij net zo letterlijk nommen worden mat en benam voor de Lietzere dwarpmiel dat nog maar behind de uitbreidingsronde is. Meerdere partijen voelen over het feit dat de Lelylijn net in het coalitieakkoord neemt wordt. Albert van Kijpema van de partij Ondernemende Friezen die spruts zelfs van lafhartige politiek omdat de gemeente nevens hem geen stelling neemt in deze kwestie. Je mag er aans net gek op zijn als de Jouwer en de Lemmer mij de Lelylijn oerslaan worden. Dit hele akkoord is niets is het. Er staat niet nice in. Aldus van Kijpema. Dadelijks krijgt het Waberjocht om Jelwe Tolven. Eerst muziek van Harry Styles. Dit is Golden.

0: Hollywood, maar amper jin 20 graden in onze regio. Dus bin dit vrij normale temperaturen vaak begin juli. Maar in Gentije verhoort er net een soort in vergelijking met de snijn. Bij u in het noorden is er meer bewolking en kans op rein. In het zuiden is het zo goed als droeg, maar meer ruimte voor de zinnen. Manje wordt het zo'n 22 graden. Deze is het wat minder warm, maar in 20 graden in uw regio. De noordwestenwind die waait stevig terug. Waarsje binnen de periode met zin en bloed droeg. De wind die neemt oor en de temperatuur die gaat wat omheeg naar 23 graden. En van tongensje oor warmt het verder op, maar in het hele land volop zimmerske temperaturen van goed 24 graden. Alleen nog op het water bloed het kwik wat leger. In het zuiden binnen zelfs tropische temperaturen mogelijk. En van vreed oor besteedt er zelfs de kans dat het weer tegen warm wordt. Dadelijk is het iets voor de evenementen. Voor hobbyfiskers organiseert het Outdoor Park Friesland in Sint-Niek een nachtfisk-evenement. Die begint van de jongen om 8 uur door het ontsnijnt de moon 8 uur. Dadelijk meer.
1: Stem Ekkers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje om 6 uur.

De wind van Cadans op Radio Spannenburg. De Fariëdest Dancing on the Ceiling van Lionel Richie. Het evenement van het komende weekend van hobbyfiskers organiseren het Outdoor Park Friesland in Sint-Niek. Een nachtfiskevenement. Dat begint van jong om 8 uur, door het ontsnijdt om 8 uur. Deelnemers die visken in twaalf op 3 verschillende vijvers. Op het terrein binnen begeleiding een kampvuur en sfeerverlichting aanwezig. Ek in Sint-Niek is jouw de jaarlijkse e-merk te bezien. Rond jouw vijven staan er merkcremen verspreid door het dorp. En daarnaast is er in de Heemstraat een wiedwijdige oldtimershow met klassieke auto's, trekkers, stationaire motoren en oren, historisch materieel. Op de jouwe klinkt van de midi live muziek bij Heeg van de Tour tussen 2 en 5 verzwaren dweilorkesten en slagwerkgroepen optredens op verskate locaties in de midstritten. En muziekers kunnen vrij bij die optredens delkuieren. In de kerk onder dok op een lemmer houdt koor Excelsior van een midi om 3 uur een concert. Onder leiding van dirigent Jan-Andries Dijkstra brengt het koor een afwisselend muzikaal programma. Supporters van SCRFN die kunnen jutter jochten bij de Jelikse Vindij bij het Abel Enstra Stadion. Muziekers komen in de kunde met de selectie, kunnen handtekening samelen op de foto met spelers en deelnemen onverskate activiteiten. Ik binnen de Vergees Stadion Tours. De tagong is Vergees. In Staren binnen dit weekend de visserijdagen. Het programma steen onder oren merk mij orde ambachten, demonstraties, bennenattracties, wettersportactiviteiten en muzikale optredens. En joel binnen daarnaast een viskersreunie, zielwedstrijd en een viskerijdemonstratie. Joensprogramma wordt afsluiten met live muziek. Montejoen volgt een tintencerke changed, waarnaast de vissersman traditioneel uitzwaait worden. In Balkstedt snijdt de midi bij paviljoen badmeester Kuiper de Lazy Sunday Afternoon op het programma. De verzwaard akoestische band Two and Two Kings tussen Traai en Jelverson live muziek. De vier muzikanten speel je al goed 20 jaar en brengen een variërend repertoire met zowel Nederlandstalige als Engelse noemers. Van reistige ballads ont meer swingende muziek. En daar besluit viert muziekkorps Concordia van de Gasmer jong zijn 115-jarig jubileum. Het jubileumconcert dat begint om 8 uur op het terras bij de Brera op de Gasmer. De Jeremy gastmuzikant Canadette Hans brengt het korps onder meer van Hans Eschoten een feestelijk en variëren programma. De tagong is Vergees. Meer evenementen sjocht op uw tv-kanaal, RTV Spannenburg, Oerol de Sjen. En in de app die het Vergees downloaden kist voor iOS en Android. Oh.

Sammy Davis Jr. op Radio Spanburg. Brettes Team, de Var, You Don't Fool Me van Queen. Over minuten vertolven. Dit is Radio Spanburg met Nijs in het kwart. De politie is op zoek naar tjoeren van wenninginbraak om de Pelmonenstraat op de Jouwer. Die inbraak die vond plak tussen Waasje te Midi en Vreet de Moorn. Neffers de politie binnen de dieder, of dieders, de wenning binnenkwam, trog wat iepen te breken, te fascheren of een ruut in te slaan. Onmogelijke vertochten en de buurt is nog niet bekend. De politie vreeg het mensen die in die periode wat vertocht zoen of jetha om haar te melden. Daarbij gaat het onder meer om opvallende personen, vertochte wijn of andere bijzondere situaties in en om die Pelmolenstraat. En camerabeelden, foto's of andere informatie kunnen van belang wijzen voor het onderzoek. Tips binnen trochten aan via de politie 09100884 of via meld misdaad anoniem. De gemeente van de Friese Marren die had de zienswijze op de nieuwe 380 kilovolt hoogspanningsverbinding onscherpen. Maar een unaniem onnom amendement verregert de RIE om meer duidelijkheid over de tracékaart bij Orde Haske. Dus de RIE maakt serieus onderzocht worden op de traject verder richting het Jereveen opskoen worden kan. Daarbij zoenen minder wenningen rekken worden en bloed meer rond de oer voor een toekomstige green buffer. Ik vind de gemeente de vaststelde compensatie van 150.000 euro de kilometer onvoldoende en wil ze hierover impeteren met netbeheerder Tennet. Daarnaast vreegt de RIE om te denken voor de bescherming van natuurgebied de Rotsdegaarste Wallen en voor de toekomstige green buffer om Jereveen West heen. Orde Haske, Nijbekip en Rotten. Een moosje van Forum voor Democratie voor een oorvakkerstracé die kregen geen meerderheid. In Wadsein hebben hij en dochter Rien en Lin Doornaar een nieuw kunstatelier en galerie openen, Kunsthaven. In een karakteristiek pon onder de haven brengen ze verskate kunstvormen bij elkaar. Rien Doornaar begon de galerie om zijn dochter specialiseren in glas- en leerkunst een podium te bieden. Intussen tonen ook andere kunstenaars daar haar werk. Bezoekers kunnen onder andere terugjochten van de glaswerken van Lin Doornaar. 3D-dimensionale kunstwerken van Ordeboeken door Dick Visser, kleurrijke acrylschilderijen van Maud Kaatvlieg en pastelkunst van Janina Meulendijks. Nefs Doornaar selecteert je heid en dochter Meijenoor nieuwe kunstenaars en bijzondere werken. Maar Kunsthaven willen zij een toegankelijk plak creëren dat kunstliefhebbers en muziekers van wat zijn verskate discipline ontdekken kunnen. Dadelijk in het Spannenburg Nice Weekend gaan we naar de Hege Gerzen. Daar is het beleerde Vottenpaard. En die wordt van deze week al net al in een avontuur van de Votten, maar ook van de Holle. Want los de route binnen verskate bordjes met informatie en quizvragen pleest met My Band, Bordje in de Wei, meer leren over de natuur en ze worden uitdagen om die bewust te beleven. Hoe dat zit, dat jest naar het Nice van 12 uur. Daarna ben ik graag bij de weerom voor het tweede deel van het Spannenburg Nice Weekend. Dit is de Copacabana van Barry Manilow.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is het Spannenburg Nijswiekijn, met Ronald van der Pol.
2: Welkom waarom bij het Spannenburg Nijswiekijn van deze sneun 4 juli. Dadelijks doeken we de natuur in mijn quiztocht. Droog het bleerde fortenpaard bij de heren Gerzen. Jester Meroen naar de muziek van Eddie Rabbit. Dit is Driving My Light.

0: Top of the World, wie dat van Imagine Dragons. Welkom waarom bij het Spannenburg Nice Weekheim. Een kuier oer het blete fortenpaard bij de Hege Gerzen wordt van deze week al net al innig een avontuur van de forten, maar ik vaar die holle. Want langs de route binnen verskate bordjes mij informatie en quizvragen pleest. Met mij ben watsen de wij meer leren oer de natuur en ze willen u dagen om die bewust te beleven. De natuurquiz is ontwikkeld door vrijwilligers Wietske, Betty en Ronald en ze zijn van de IVN Natuureducatie.
1: Wat hij hem precies betocht?
2: Ja, we wonen graag de ben wat mij aan om hier toch dat blote voetenpad erin en een stukje natuurbeleving te gaan. En daar ben we mij aan het stoeien gong en hebben wat onderwerpen zocht. En naar aanleiding van die onderwerpen hebben we teksten maken en zo groeide dat. Geende wij wie van tevoren van ja, er moet wat komen, educatieroute. En geende wij is het wat dat het nou is.
1: En hoe ben je dan terug te komen bij het blote voetenpad?
3: Dat kwam eigenlijk door Ronald. Ik meen dat het zo begonnen is dat Ronald een oproep in het verenigingsblad van IVN gezet had. Zo is het gegaan. En zo zijn we bij elkaar gekomen. Ik heb mezelf aangemeld om tekeningen te maken. Omdat dat een van de dingen is die ik dan het beste kan.
1: En waarom vind je het zo wichtig dat Ben meer van de natuur te weten komt?
4: Nou, ik had het idee dat Ben Jute daar een heel belangrijk deel van hun leven op schermpjes aan het zien binnen. En het is heel wichtig voor de mentale en de lichamelijke ontwikkeling voor Ben om echt in contact met de natuur te wijzen. Dat een scherm kan dat net vervangen. En daar is dit een mooie gelegenheid voor.
5: Dit is een boom die er gewoon om vraagt geknuffeld te worden. Pak hem maar eens stevig vast.
6: Nou, pak hem maar stevig vast.
2: Pak hem vast.
6: Huppakee.
5: Praat even man.
6: Ja. Zet hem op maar even rustig.
5: Ja.
1: En haal je hem zelf wat van de natuur?
7: Ja.
1: Wat vies is dat leuk, hoor?
7: De beesten.
1: En wat vies zo van de natuur?
7: Ja, wel leuk. En, want soms is het herten en orendieren.
1: De natuur hier in Gastelum is wel mooi, denk ik.
5: Ja, met de bossen en zo is wel mooi. En de beesten.
1: En ga je hem aansnik de natuurkist dan?
7: Denk het wel, ja.
1: Beetje zin in?
7: Ja.
1: En wat houdt deze quiz precies in? Wat kunnen we erbij betinken?
2: Ja, nou, we hebben dus 8 borden hebben maken. En er zijn oren vragen bij. En dan is de bedoeling dat die bern eerst informatie lezen. En dan de vragen ik beantwoord je. Goed onthouden. Want ze nemen geen papiertjes mee het blote voetenpad in. Want dan is het alleen maar het risico dat die papiertjes overal omzweven bloeien. Dus ze moeten het goed onthouden. En dan de ouderen kunnen ze die vragen beantwoord je op de formulieren die lezen bij de ingang van het park. En het zijn net alleen nog cognitieve vragen, dus dingen om te weten. Maar er staan ook een aantal opdrachten die we blijven beroep doggen op de beleving van de natuur. Want het gaat mijn natuur net alleen nog om het weten, maar ook om het beleven van de natuur. Het zien, het vielen, het jern. Vandaar dus ik ze krijg die knuffelbeen. Van even die natuur vielen. Net de bedel rennen, maar even goed vielen. En zo zitten nog een aantal opdrachten zit erin. En dan is het een heel alwisselend verhaal. Een heel alwisselend geheel. Nou ja, en als ze dan die vragen goed beantwoorden hebben, dan krijgen ze een ja, we vertellen het nog stiekem even, maar dan maken ze een button uit het ziekje. En dan ben ik bij jou aan mijn plaatsje van de boeren die hier in het park staan. Ik werd een button zodat Betty ze makken het en die het hier een keer op. Dus die krijgen ze dan. Ja.
0: Het verslag wie van Marian Rijnstra. En we bloeien dadelijk nog even in de natuur. Want Groei en Bloei die had een route bij Iepen Tun betocht. En dit weekend kinst onder oren bezitten brengen onder tun van Jan en Ria van der Helm in Oudemaden. Wat er te zien is dat juist naar de muziek van Frankie Valli en de Four Seasons. Dit is December 19.

0: Wij zien muziekfiets, toert hij toch het hele heiteloon, Volkert Hans en Simmerioen op Radio Spannenburg. Waar inspiratie zie ik het voor een biofuskate tun die kan dit weekend terjochten in Oudemadde. Jan en Ria van der Helm die iepen dit weekend haar een goed 4000 kante meter grutte tun in het iepen tunne weekend van groei en bloei. De tun van Jan en Ria die besteedt uit verskate borders, een plantenkas, een grintetun en verskate fruitbiem, waaronder de zeldzame Friese apelsoort Roomse Giet. De tun is voor een grut part ingejochten als nutstun, waarmee het peer haast zelfs fascinerend is. Jan en Ria, hoe werm ze mij doggen?
1: Omdat we gewoon echte tuinliefhebbers zijn. En het leuk vinden dat andere mensen dat...
2: En ook voor ook de minskip, hè? Ja. Gewoon om het hek los. En kom maar binnen en we contact maken. Verbinding, zoals steeds. Zoals de bijen met de bloemen zijn. En gewoon de natuur. En de mensen met de mensen. Laat maar komen.
3: Helemaal goed. En we hebben een groen citroën tuin dien. Ja, is die heel volle planten. Hoe onderhoud je hem dat allegaar?
1: Nou, in ieder geval niet alles tegelijk. Steeds eventjes een stukje, iets wat geplukt moet worden, ga je plukken. En iets wat nog even kan wachten, dat komt dan de volgende keer.
2: Ja, je maakt je eigen projectjes eigenlijk gewoon. Vandaag is het een beetje bewolkt weer. Kijk hier omhoog, de natuur zegt bewolkt. Nou, dat is haagsnoeien vandaag. Ik ga de legustrumhaag snoeien. En dan hou je dat op een goede manier in toom. Waardoor dat op de juiste manier en de juiste weersomstandigheden gebeurt.
3: Nou met al die planten natuurlijk ik wetten krijgen. Hoe dacht je hem dat? De hele dag maar de gieter heen en weer?
2: Nee,
1: dat niet. We gaan niet de hele dag met de gieter. In ieder geval de kuipplanten, planten die in een pot staan, die worden dagelijks besproeid. En de rest hopen we toch een beetje van via de natuur. En lukt dat niet, dan kan dat via de leiding die we gegraven hebben. En dan kunnen we dat handmatig via de slang doen.
2: Ja, we hebben dus 4000 liter onder de grond bakken. En alle daken lopen dus op de bakken. Dus met die regenbui van de afgelopen weekend van 35 mm, ja, zitten ze weer helemaal vol. En dan hebben we weer een poosje verder. En we hebben ringleidingen gemaakt. En dan kunnen we steeds slangetje aankoppelen, want we zijn ook de jongste niet meer. Dan kunnen we zo op gemakkie water geven. Een soort therapie is dat, met die slangetje stilstaan.
3: Ja, want volgens mij is het wel een duitaak om deze tussen goed te houden.
1: Ja, maar op zich valt dat best mee. En als je open tuin hebt, dan doe je wat extra je best. Dan zorg je dat het er echt heel goed uitziet. En anders dan kan het ook gewoon een beetje losser. Ja. Heb je ook nog tijd voor andere dingen?
2: Ja, en dat sluit ik mij helemaal op aan. We fietsen graag en we zwemmen graag het IJsselmeer. Dus het komt helemaal goed.
0: De tun van Jan en Ria van der Helm die fienst om de boegen in, krijgt boeten naar de madde. De iepening is onderdeel van de Iepentunroute 2026, waarbij enthousiaste tuneigeners onder mij augustus enkele weekend haar een stek iepenje om bezoekers haar een tunchen te litten, daarover in peteer te gaan en haar een mogelijk te inspireren de eigen greene vingers te ontdekken. Dagelijks muziek van de Spencer Davis Group, I'm a Man. Dat juist naar Brown Eyed Girl, dit is Van Morrison.

klassieker van de Spencer Davis Group. I'm a Man op Radio Spannenburg. Rjochting Jelwien is het hier doen voor het Wabergejocht. En je hoort haar wat te krijgen, mijn soort bevolking. Want voor het betere waar, maar je toch echt naar het zuiden van het loon. Daar is flink wat romte voor de zinnen. De wien die draait vanuit het zuidwesten meer naar het westen waai. Temperatuur komt op zo'n 22 graden nu. En ik loek er zo nog wat dietse rijnbuikers oer. Zien de jongen kind ik in het midden van het loon rijnen. De wien die komt dus uit de westelijke richtingen. Zo'n windkracht 4 of 5. En dan maakt het betieren wat minder noffelijk simmer waar. Morgen, dan is het dek bewolkt en kan zo nu dan wat rein vallen. De wind die wordt meer naar het westelijk en die is matig ontkrachtig. Dan gaan we door windkracht 4 of 5. Het is echt minder warm als je hoort. Bij amper 20 graden in deze regio. Dat is minder dat wel vrij normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. Manje en Tiesje, dan verhoort er net een heel soort in vergelijking met dit weekend. Bij u in het noorden is er meer bewolking en kans op het rijn. Wils het in het zuiden het zo goed als droeg is, maar meer op de vadesinnen. Temperaturen, manje zijn 22 graden. Tiesje wat minder warm, maar is aan 20 graden. De noordwestenwind die waait dan stevig terug. Waar is je binnen de rekperiode met zinnen en bloedt het droeg? De wind die neemt al en de temperatuur die gaat wat omheen naar 23 graden. En van tongensje oor dan warmt het flink op, maar in het hele land volop simmerse temperaturen van zo'n 24 graden. Alleen nog op de waterland bloedt het kwik wat leger lissen. In het zuiden van het land binnen zelfs tropische temperaturen weer mogelijk. En van vreedoor dan besteedt de kans dat het weer tieren warm wordt. Dadelijk in het Spannenburg Nijswijkijn. Twee voetbalclubs die binnen nou versjerren naar FC Lemmer. Dat betekent dat de oorskiet nog...

0: Zullen in de playlist mij die mij nemen? Doyeddes op Radio Spannenburg. 12 to 12 van Somber. Zie wel hoe ik thuis kom van Jan Smit en dit wien The Cure. Why can't I be you? VV Lemmer en CVVO besteden zo'n deze weekend niet meer. De voetbalclubs gingen te Gerrevierde als FC Lemmer om het voetbal in het dorp takomstendig te houden. En dat betekent ook dat de oorskietnaam wordt van het sportpark Lemstervaart van VV Lemmer. Wie van ook niet in der wel duidelijk dat het beter is voor de club, maar dat neemt net waar dat het oorski voor de leden pijnlijk wie oorroene sneu. Voorzitter Andries Bootsma van VV Lemmer hier er ook mengde gevoelens bij.
1: Ja, dit is wel een bijzondere dij. En het is ook een dij die al een tiertje in agenda staat. Maar zo goed dichter erbij komt, dan wordt het ik wel een dingje. Het wordt wel van een hoop mensen listje wat achter. En de generaties die hier voetballen en die hebben van alles beleefd. Ja, dat is de herinneringen en alles bloeit wel. Maar goed, het feit dat Lemmer hier net mee voetballert, ja, dat is voor heel veel meken en ik voor mij natuurlijk best wel een emotioneel moment. Geet dat jong wil worden, dat weet ik wel één ding wat zeker is.
2: Wat voor gevoel overheerst het jou?
1: Nou, ik denk dat het gevoel overheerst dat we trots zijn op wat we met VV Lemmer bereikt hebben. We zijn een hartstikke mooie club, bekend in heel Friesland. Ik denk dat we altijd een mooie club binnen waar iedereen, ieder lid ik welkom wie en dat we de meesten ik respecteren zoals ze wie. En ik denk dat we dat heel veel leden wordt trots binnen dat ze belemmerd voetballen hebben en dat er nou een einde aan komt. Dat heb ik bij de tierte meidje in, maar ik denk dat we mij opgeheven hollen aasten naar je sportpark erin gaan. En ik denk dat we hebben ontzettend volle zin om aasten. Ik ben FC Lemmer te gaan voetballen en uiteindelijk is dat voor Dorpen Lemmer alleen maar beter.
2: Albert Iekema.
0: Bij die stream dus het zwart green trof het bloed.
3: Dat is de buurt wel ingetten zeg maar, van Lisau aan. Nou, ik ben van nou mijn vierde hier lid denk ik. Hier. Want ik ben nu, dan ben ik net goed op zitten. Maar bijna 48, dus ik heb hier wel een wat rondhuppelen.
0: Ja, en we staan hier in de kleedkamers, daar heeft een bepaalde bommen mee.
3: Ja, nou ja, god, dit is de kleedkamer van Lemmer Ingen eigenlijk. Hè. Dus hier hebben we eigenlijk wel een keer, dit is mijn plekje hier in de hoeken. En iedereen heeft zijn eigen plekje wat je. Ja. Dus,
0: hier is heel wat affeesten.
3: Ja, hier is heel wat oudfeest. Ja, maar dat kan me net anders over vertellen.
0: Wat maakt het deze club zo mooi voor jou?
3: Het is het is thuis. Wist het is dit is hier is thuis. Je kan gewoon in een joggingbroekje heen gaan als dat borst en hier is het gewoon skieten meer bij Wallingeren. Nou, dat.
0: Ja. Gerren Bootsma, je had een hele rieke skiertnis met deze club. Hoe zit dat?
4: Nou ja, vooral mijn geboorte. Mijn geboorte is zo'n 8 jaar binnenkje bij de vereniging gekomen. Wij zijn natuurlijk een Lemster familie. En dat vind ik gewoon heel normaal om dan hier voetbal in te gaan.
0: En maar wat voor gevoel zit jou hier van een beetje?
4: Ja, dit is het nou. De emotie wat dan, die komt. Dat had ik net verwacht, maar dat komt toch. Ik heb er altijd mee... verschrikkelijke willen. Mijn hele familie heeft je voetbald. Al mijn vrienden hebben je voetbald. Ik ben zelf 3 jaar je tussen Utrecht en heb ik bij Heerenveen voetballen. Maar toen heb ik op een gegeven moment zei van jongens, ik heb weer om, want dit is het net. Daar viel ik me net lekker. Dus toen ben ik hier weer omgekomen. En we hebben de mooiste jaren hebben je meemaken. Voetbal in de 12e klas. Toen de 12e klas is hadden wat heger als wat nou. Dat mijn verschrikkelijk volle meisje hier om me viel aan het hennen. Dus ik zit hier mij wel wat emotie.
5: Ja. Misschien verdwijnt de naam VV Lemmer, maar alles wat deze vereniging maken het dat wie zij wie leeft verder in zulke. Dat gaat nooit verleen. 103 jaar geschiedenis verdwijnt net. Ik vind dat ik treed bij de gedachte dat iedereen in Friesland, en ik denk dat ik wel vierde buiten, VV Lemmer onthouden zal. Lang leven VV Lemmer en een grote succes voor FC Lemmer. Dank u wel.

Status Quo, my The Wanderer op Radio Spannenburg. Dat was de Simmerse variant van Shine On van Simply Red. Ons af hier, dit is de aflevering van het Spannenburg Dijsweeker. En tieren dank voor het luisteren. Hoort de radio op voor mooie programma's hier op Radio Spannenburg. Dadelijks country, folk en rock'n'roll. Mij, Orne van den Berg, lijkt nice van 1 uur. Vierdes van de middag, gewoon Fries komt draaien horen. Die Duitse slager een lederhozenparade om 4 uur. En om 4 uur goud van oud op zaterdag. Mij ziet Winalda. Mijn naam is Ronald van der Pol. Wens je daar een heel noffelijk weekend. Doeg!

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn, is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, luisteraars. Allegen van harte welkom bij Country, Folk en Rock'n'Roll. Je bij Radio Spanburg op de 4 juli 2026. Dus de eerste sneeuw van juli. Vandaag prachtige muziek dat we een traaie oren dat dus kinderen weer rustig bestingen bezitten nou bij lezen. Wij starten met Ellen Taylor en Rolling Home. Het folk en chanticoor Rolling Home. Dan moet ik het even zeggen, want dan krijg ik strafpunten. Ze komen met snits, boy. En het nummer heette It's Good to See You. Dat is ook alleen nog maar Niels. En verder van de rest ook niks. Maar Jair genoeg om je heen. Dus,
1: ja, de Jair genoeg. Okay.
0: Jair genoeg van lawaai, van de boel wat je draait, hè, om verkoeling.
1: Ja.
0: En buiten de war eigenlijk wel wat.
1: Want, nou ja, de ramen die zijn ik lekker riep.
0: Ja, dus, nou, dat is ik wel goed. Want hoe warm is die, Niels? Dat tegen ik en wij warm.
1: Bijna 24 graden.
0: 24?
1: Ja.
0: Oh jee. Nee,
1: maar is beter dan de vorige keer.
0: Ja, en wat we hier dan is de warme week om deze tijd. Het is 34, of niet?
1: Nou ja, we gaan weer naar een volgende hittegolf. Dus ja. Ik ben blij dat ik nou Jewert in de studio zet van volgende week. Dus,
0: nou,
1: dus het komt mij wel goed uit, Johannes. Dankjewel.
0: Hest mazzel dus. En, ja, dat hindert ik niet. Het ik maar wat. Je begin je gewoon bij de zwembroek gewoon zitten.
1: Ja, de ramp.
0: Ken dat wel.
1: Pierenbadje mooi.
0: Ja. Nou, de luisteraars hebben we hier. Ik heb top technicus Niels Kwartman.
1: Goeiemiddag.
0: En mee presentator, dat mag ik wel even zeggen, want dat doet stuk goed, Niels. Nou. En oh, Justin, ja. Ben je op locatie?
1: Nou ja, deels op locatie, deels ja. Hier. Hè? Dus we hier weer een pilot.
0: Mooi, en wie dat alle goed beteert?
1: Ja, het is goed slagen en goed ja? Positieve reacties. Dus we hebben nog hier een pilot in.
0: Mooi, maar we hebben nog meer luisteraars gekregen, dat toch?
1: Nou ja, wie weet. Er zijn al heel veel die zeggen nou je filmpjes en al. En,
0: ja,
1: dus
0: ja,
1: wie
0: ja,
1: weet
0: ja,
1: ja. Hebben we er wel naar luisteraars. Nou, we hebben de app hier op steen. Dus,
0: ja, nee, dat is prima. Maar wij ben ik altijd spannend. Hè? Het heet hier altijd spannend. Bij Radio Spannend. Even de nadruk even nu al eens. Maar dat komt allemaal goed. We gaan gauw verder met leuke muziek. Want we doen direct een nummer van Griet Wiersma. Ja, Griet Wiersma, daar lees ik een heel verhaal hoor in diverse kranten. Dat, tijd van ziekte en overlijden van echtgenoten. Het ze toch weer besluiten. Ja, ik kriebelt weer en ik begin weer met mijn optredens. En inmiddels is dat begonnen. En wens ik natuurlijk een heel soort succes daar. Daarom hebben we een uitzacht het nummer The Blanket on the Ground. En dat is officieel van Billy Joe Spears. Maar Griet Wiersma die even naar deze zangeres. Oh, ja, zeker weten. Dan ga ik even naar bluegrass muziek daar. Van de Finley River Boys. Ze komen uit Amerika, uit Missouri. En dit is een leuk nummer. Poor Boys Pleasure. Ja, de boys die hebben meestal hele leuke dingen te doen. Nou, hoe mooi is dat? Maar we gaan eerst naar Griet.

0: En toen wien ze ik al weer al rond. Wien de Finley River Boys uit Missouri bij een Poor Boys Pleasure. En dan even zien, ik moet die vorige programma's ik neem bedanken, want het biedt allemaal heel interessant. En dat biedt Spanbergs Nice programma, dat je het je voor. En het, de gezellige sneuwt hem om. Beide vinden ze heel leuk. Dus ik zou zeggen, het niet yet uitzending gemist. Dan kan je het weer even omlusteren. Misschien heb je wel heel nieuwsgierig maken. En nog nieuwsgieriger dat dit country, folk en rock'n'roll is. Tot we draaien hoe het daar. En beginnen we schakelen even naar Niels. Want ja, die heeft vast een update klaar voor die Amerikaanse top 50. Want Taylor Swift heeft vannacht trouwd. Dus van harte proficiat. Want ze heeft altijd een radio Spanberg. Maar hoop ik maar. Het zou wel net zo zijn. Want ze heeft een drak met al die radiostations die haar werk draaien. Maar ja, wij maken wel uitgebreide reclame daarvoor, omdat ik bij een nummer 1 zit, Niels, hè?
1: Ja, dat is zeker weer. Dus ja, ik lees van de morgen zoiets van dat zij in het huwelijkbootje is stapt.
0: Oh.
1: Maar ja, dan ben ik het hele ding weer kwijt.
0: Oh jee. Maar er zijn wel heel wat gasten, dat leert.
1: Ja, ik zeg een foto of een filmpje voorbij komen van Hugh Grant, de acteur. Britse acteur die voorbij ran en neem maar op. Maar ja, toen ook weer een beetje van, ja, wie...
0: Wie is wie?
1: Nou ja, waar trouwden ze en...
0: Ja.
1: En neem maar op, dus het weer een beetje geheimzinnig. Maar ja, de weer een paar, de weer van de morgen. Oh ja, hier is ik het al. Bekende sterren arriveren voor bruiloft. Taylor Swift en Travis Kelce. Dat is daar. Wat ik de stel nou. Travis Kelce is ja, de... Nee. Ik dacht, het is quarterback. Nee, die zit in Amerika voetbal bij de Chicago 49ers. Dus... ik zit er helemaal in, dus daarom weet ik dat er zit. Dus,
0: oh, ja.
1: Ja, maar ja, die, het blijkt dus zat er west dat die Aurone Nacht, nou ja, dat is verrust dan nacht, jongens, de jongens bij in Amerika. Dus ja, ze blijken in het huwelijkbootje zijn gestapt. Dus ja, wie weet. Ja. Maar ja, dat droog zou ik wel, krijg nog even buiten de uitzending. Het is wel een saaie update.
0: Oh jee.
2: Wat binnen de 50 populairste country songs in Amerika? Dit is de Hard Country Song Top 50 Update. Mijn Niels Kwakman.

Ja, dat het dus een saaie update is, dat kunnen we wel echt wel melden. Want het is week 26 van 2026 van de Hot Country Songs update uit Amerika. En ik zei het dus al, saai en nog eens saai. Want ja, we hebben 11 dalers en 14 stijgers, maar er komt maar één nieuw nummer binnen. En heel veel stuivertjes wisselingen in de lijst. Want er komt ik net een nummer bij die waarom komt in de lijst. Dus het is echt maar één nummer. Kunnen merken dat het misschien vakantie is. Of dat het misschien toch nog komt terug. Die trouwerij van Taylor Swift, wie weet. Maar ja, we nemen wel afscheid van één nummer. En dat is het nummer Horseback van Cody Johnson. Ja, en hoe zit dan de lijst er dan nu? Nou ja, we beginnen even helemaal naar beneden te scrollen. Want op plek nummer 47, daar komt naar binnen Avery Anna. My Blood Runs a Ticker. Die komt dus naar binnen. Ja, en dan geven we dus eigenlijk zo'n nooit de top 10. En daar is het eigenlijk ik saai. Grotendeels is Blauwe Steen. En dat is een keer grotendeels. Er is wel een verschouwing. Maar dan hebben we omheen. Maar we beginnen eerst bij de nummer 10. En dat is deze week Riley Green, My Change My Mind. Vorige week op 10, deze week op 10, dus die bloedsteen. Ik bloedsteen is Ella Langley, My Loving Life Again, op plek nummer 9. En ik bloedsteen op plek nummer 8 is Luke Combs, My Sleepless in a Hotel Room. Bloedsteen op plek nummer 10, vergeleken met vorige week, is Morgan Wallen, Don't We? Want die stiet ik op 10. Nou, ik bloedsteen op nummer 6 is Luke Combs, Be By You. Ik dat is bloedsteen is Stella Lefty, My Boston. En ik is bloedsteen nummer 4 van vorige week, Ella Langley en Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Ja, dat ben ik een blauwe steenders. En dan ben we nu alweer aan de top draaien. En ik zei het al, er is ergens een verschouwing. Nou, die zit dus in de top draaien. De vraag is altijd, waar is dit die dan? Nou, laten we eerst maar eens even heren wat de nummer 3 is van deze week. Die klinkt als volgt.

Ja, ik, dit nummer is Blauwesteen. Ella, Ella Langley, mooi Be Her. Dus ja, die is dus ik net verscoot. Dus ja, dan moet thuis nou die verscoing komen. Nou, klopt dat? Nou, laten we maar snel leren. Wat is de nummer 12 van deze week? I remember

Ja, dus net nummer 1 meer deze week. Het is nu nummer 12. Taylor Swift zakt een plakje vergeleken met vorige week. Mooi het nummer I Know It, I Know You. Nou ja, het kan best wel zijn dat hij volgende week weer omheen gaat. Nou, ze weer in het huwelijkbootje stapt en helemaal in het nice is. Dat het misschien volgende week wel weer compleet weer omdraaid is. Maar ja, helaas, de teamsong van Toy Story zakt een plakje vergeleken met vorige week. Ja, en dan is er dus Ian de beste. En ze stond al een aardig tijdje op die eerste plak. Nou, toen ging ze even voort omdat Taylor Swift we in de lijst kwamen op de nummer 1. Nou, en dan komt ze nou weer om op plek nummer 1. Nou, 12 weken nooit plek nummer 12 te verzetten. Nou ja, ik zit dus al meer dan genoeg. Iedereen heeft dus nou wel droog wie het is worden. Ella Langley, Choosing Texas, is weer om op de eerste plak. En ja, het kan best wezen dat het weer een stuivertje wisselt is volgende week. Maar deze week krijgen we hem helemaal. Ella Langley, Choosing Texas. En ja, volgende week hebben we maar even zien wat er gaat gebeuren in de lijst. Maar nou volledig. Choosing Texas, Ella Langley. Wij zijn eigenlijk wel een beetje tussen, die eerste plak.

0: Ja, dat is ook wel hele mooie muziek. Maar Niels, mag wel even vertellen wie deze artiest is? Want hij komt wel heel bekend voor. Ik dacht, ja, Chabusi.
1: Ja!
0: Ja, hoe is het mogelijk?
1: Ja, maar hij helpt erbij.
0: Ja?
1: Ja, hij Big X Tapluk er even bij vregen om even een nummer te maken over thuis.
0: Ah, home. Ja. Nou, home. Heel mooi.
1: Ja.
0: En west hij in de top 50?
1: Nergens.
0: Nergens?
1: Nee.
0: Nou, heeft hij er maar in te komen?
1: Nou, het er geen steen, maar ja, het is al lang, alweer een tijdje weer om. Dus,
0: Oh, nou, dat maakt het niks uit. Ik ga wel mee. Maar die Post Malone, die ja. zit hij direct niet in of net?
1: Nee.
0: Ik niet meer.
1: Nee, dat wie 2024, toen kwam het oude muur. Ja, toen stond ik er wel in.
0: Oh, nou, daar ken ik wel weer erin. Hindert niks. Maar even hoe die top draaien, daar ben ik het net mee eens. Want Langley, die heeft lang een oog op in je steen. Dus ik vind dat ze wel jullie moeten. Taylor Swift, die is trouwd, dus het gaat nogal geld kosten. Dus de mooi wel in wat geld bijgenereerd worden. Dus die mooi wel weer op in je steen en Langley op. Maar ze zit ook al op draaien, nou.
1: Ja.
0: Dus die voorspelling, die toch
1: direct. Dus het is ja, stuivertje wisselen voor volgende week. Nou, ja.
0: Ja, en we wachten jou wat er gebeurt.
1: Ja.
0: Ja, je luistert naar Country Folk en Rock'n'Roll. Je bij Radio Spanburg. Ik krijg een schakelen van harte. Welkom, we gaan naar K.A. Dram. Kom uit Veenendaal, wij. En ze toch een leuk nummer folkmuziek dit. En de Galway B. Dat nummer komt voorbij. Dan gaan we naar Ilse Skalten. Ja, die is nijer in het programma. Want ja, ik zie ook even, of Doc was vaker, even naar regionaal omroepen met Sabatine. En ik kwam Ilse Skalten zien met een heel leuk feestje. Mijn opa. Ze heet het nummer en ze is trots geworden op het Drents Liedjes Festival. Nou, hoe mooi is dat? En ik zie daarbij een hele leuke violiste. En die is tevens zangeres. En dat is Kelly Landhuis. Die heb ik bij Sjoemand. En ik nog een gitaarspeler. Alleen die naam die is mij ontzettend. Maar in ieder geval, Ilse Skalten die komt dus bij mijn opa. En ze ken ik heel leuk jolie. En het is een grappige tekst. Maar weer eerst naar K.A. Dram.

0: Ja, hoi. Ja, het is van Ilse Scholten. Komt in Drenthe, boy. En mijn opa zei hier dat nummer. Dan is er heel wat te reden onder oor in Jouweren. Daar kan je van met je heen in de midstreet en om jou in. Tussen 12 en 5 is Heeg van de Toer. Muziekfestival met optredens van dweilorkesten, popcorn en slagwerkgroepen. Voor het volledige programma moet je misschien naar de skomkoppen.nl citeren. Dan is er een skomkoppen, maar ik wil wezen, want dat is bij een Shantikoor in de Harlingen. Wist u dat, Boniels?
1: Dus?
0: Wist u dat?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, ik zit net helemaal in die Shantikoor-wereld. Dus,
0: nee?
1: Maar daar hebben we Anne van den Berg voor.
0: Ja, dus, ja. Ik heb een massa van het spul. Ik kan zelf een paar uren alleen nog mijn Shanti draaien. Maar dat was niet toen nog. Wist je net?
1: Nou, kijk, dus een kreeg je nog een uit dan.
0: Ja? Nou, dan kreeg ik het een beetje.
1: Het Shanti-uur.
0: Nou, het Shanti-uur. Nou, dat is een idee.
1: Ja.
0: Het is een idee. En af en toe
1: ik leed het maar vol, hè?
0: Ja,
1: het hoort net, maar.
0: Ja, ik zie het bij me langskomen. Dus. Nee, oké. Okay, ja, even zien wat is er meer. Lemmer. In Lemmer er ik wat. In het ecologische kringloopcentrum De Kjoepskist. Tussen 12 en 4. Zit hier cultuur in de Kjoepskist Hansel. Die treedt daarop. Dat is een duo en die heeft folk muziek. Folk, oh, dat is heel mooi. Wat is er meer? Dat is in Sint-Nick, je ligt erbij. In het centrum. Dat is de hele dag van Jochen wordt dat 4 en hier marken. En oldtimer show. Merken mooie, even 64 standhouders. En meer dan 100 deelnemers met voertuigen enzovoort enzovoort. Dus tevens ik een rommelmerk. Oh, dat is helemaal druk daar. Nou, met mijn even zien waar we nooit draaien de wansallen. We gaan eerst even verder met mooie muziek. Mooie rockmuziek van Danny Everett. Ja, die treedt ik wel op. En hij leert zelf de liefsten onder ons. Die leert er al even. Op doosje, op de rockmuziek. Want het nummer heet Rock Little Baby. Nou, hoe leuk is dat? Het is trouwens ook een leuk nummer. Ik heb hem even nou luisteren. En Ant Smulders komt ik nog voorbij. Die komt uit Helmond, wij. Dat laat je ergens in Noord-Brabant. En die is al een hele tijd bezig als achtergrondzangeres. Ze heeft om mijn talentenjachten mooi dingen. Is ze trets worden. En na een schofke was ze bij beginnen. En ze heeft een prachtig nummer maken. Dat is Skrouwdrog een heer en dame. Dat weet ik wel. Die ene die heet Leed de Bruin. En de oren die weet ik even niet. Ja, die is mijn ontzettend. De naam. En het nummer heet I Fall Reis. Nou, volgens mij over dat vage drawing gaan en dat er meerdere radiostations dat doen, dan kan dat nou wel een hit worden, want het deed heel goed. Maar we gaan eerst naar Danny Everett.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijs-reportages het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: En het is prima zang van Hans Mulders uit Helmond. En prima muzikanten daarbij. Ja, het nummer kent direct wat er ook nooit The Voice op tv. Het nieuwe seizoen. Misschien wel even een tip per Hans. Even opjaan, want het komt helemaal goed. Zit er net weer in. Jullie luisteren naar Country Folk en Rock and Roll. En we gaan gauw naar Niels Keus. Want Niels die het waarschijnlijk naar je muziek ontdekt. Nee, Niels?
1: Nou, ik dacht wel van laten we even het naar je nummer draaien uit,
0: ja, precies.
1: Uit de lijst hoor. Het nummer Blood Runs Thicker van Avery Anna. Ja. Daar zie je de krekel van de woordensmalische krekel jaren.
0: Ja.
1: Dus dan doen we het nou. Dus die gaan we draaien. En daarachter doen we nog een en ander niet van Cody Johnson. The Traveling Soldier. Ja, of Royce als een kerstische soldaat. Maar het is het net. Maar in ieder geval, Cody Johnson heeft er een heel mooi nummer hoor. Maar we gaan eerst eventjes luisteren in het nieuwe nummer van Anna, of Avery Anna. En Blood Runs Thicker.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Jelle Suibring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn, is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en daar leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, lieve luisteraars, van harte welkom bij deel 12 van Country, Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanbrug op de 4e juli. En wij begonnen met Early Bird. Ja, in het lijst wien dat Karin Wieling en Hendrik Waringa. Je had het nummer Silver Threads en Golden Needles. Heel mooi om mooi te beginnen. Wat hebben we voor met je? Hele leuke muziek en we hebben wat info. Dus zeker luister. In Blue, we gaan naar bluegrass gospelmuziek van Entveld Family. Ze komen uit Zeewolde, ze bestaan uit drie heren en drie dames en ze hebben tour You Go to Your Church. Daarna doen wij de Turbo's geven. Die is van het een minder dan Gabrielle Massa. En die kan geweldig jongen. Just er een nieuwe videoclip lanceert. En die is wel heel goed bejongend. Het nummer heet Verfledderd of de wolf verscheurd. Waarom had ze trouwens verscheurd, dat weet ik niet. Want ze zongt zo enthousiast, dan denk ik, hoe kan je nou verscheurd wezen? He? Wist u dat nou, Niels? Als
1: nee.
0: De mensen zo enthousiast zijn, dan hebben ze zo'n titel.
1: Ik heb geen idee wezen, nee. Dat wel helpt.
0: Nou, ik niet. Dus dat betekent niet om daar wat meer achterom te zetten. Misschien wat meer te bellen. Maar dan met de telefoon online, wat we goed wezen. Die is nou niet helemaal goed. Wat
1: oh,
0: met 4-4 bellen, ne?
1: Een stoorzender? Zit er een stoorzender tussen?
0: Nou, wie weet. Maar dat is de techniek. Kom, verzellen wat ik heb overgehoord. We gaan eerst dus naar die Entveld Family.

0: Radio Spannenburg Waberjocht, met Jan Lulke van Ommen.
1: Dan hebben wij op dit moment temperaturen die verspreid door de provincie. Ja, toch wel wat leger is dan bijvoorbeeld een week geleden. We zitten nu gemiddeld op zo'n 20 graden. Te Schelling, Jontje en Heel, Lauwert 20, Starem 20. En nou ja, zo is het echt best wel vlakke temperatuurverdeling hoe die provincie zien. Ja, en ik verwacht je dat Joet eigenlijk, ik wil zo zo bloeien. Ja, de verwachting, het liep het van de week weer warmer te worden. Dus het begin van de squalvakanties en meestal die op vakantie binnen die treffen het. Want het wordt vanaf van de week weer ja, prima simmer waren om het zo maar even te stellen. Allereerst naar No en van de Moon. Dan is er bij u komen de wolkenfilm voor. Voor lokaal valt zelfs een spatje ruimwetter. Dat zien we hier vanmorgen in die oude Rik. En het punt is, hoe verder je naar het zuiden rijdt, hoe meer zinniger het wordt. En de wind die draait goed van zuidwest naar west en wordt matig tot vrij krachtig. Ja, en als dan just naar de wind, ja, die draait dus echt wel even een slag en die geven we straks ook weer merken. En dan, Joen, ja, dat vermeed je de verschillen die tussen het noordelijke pad van uw provincie en het zuidelijke pad, die zullen misschien wat groter worden. Ik denk dat de bewolking best wel vol overheersen zal in uw provincie, maar misschien dat het zuiden krijgt wat meer zinnen te zien krijgen en dat het daardoor misschien wel wat noffelijker is. Maar ja, er kan zelfs, als het wat zin valt en de bewolking wat meer door de provincie bloed hingen, ja, dan kan er soms zelfs ook wat lichte ruin voorkomen. De temperatuur, ja, die varieert dan niet sterk, maar zo'n 20 graden, misschien 21 graden bij huis. En dat is een vrij vlakke verdeling, maar als we dan door Nederland juggen, dan is het bijvoorbeeld in het zuiden van Nederland zo'n 24 tot 26 graden, maar vol op zinnen. Dus ja, het is echt een tweedeling in Nederland zelfs. Verder wouter ik aan een aanwezige westenwien. De westenwien is matig, boppelaan en vrij krachtig langs de Grote Marne en aan zee. Daar is die kracht 4 of 5. Joen, de bewolking wordt heerst en soms is er rond voor de zinnen. Op volle plakken ja, bloedt het wel droeg, maar de lokale spatruin is net uit te sluiten. Want bij u denk ik dat het misschien Joen en vannacht misschien zelfs wel zijn wat miserie kan. Onder de bewolking is het bij een zwakke tot matige noordwestenwind. De temperatuur die zakken erbij naar zo'n 16 of zo'n graden. Morgen, het is bewolkt en op Nijmegen we rekening houden met een beetje motruin of stoorruin. En het, ja, in de rim van de midden, ja, dan kan het op meerdere plakken toch wel wat droeger worden. Maar eigenlijk houden wij de hele tijd de bewolking voor wat. En de maxima die liggen rond een jontje of 20 graden. Tijdens de motruin is het een aantal graden frisser en de westenwind is vol onmatig van kracht. Dan menje, ja, dan is het nog steeds, ja, bij u is bewolkt en krijgen we maar wat lichte ruimte uitje. Als we dan weer naar Nederland joggen, dan is het, ja, het midden en zuiden is het vrij zinnig waar. En daar wordt er zelfs, ik west zo'n 24 graden, en terwijl het bij u misschien maar zo'n jontje wordt. Dus ja, dat zijn oren temperaturen. Op een ei is de wien matig tot vrij krachtig en ja, daardoor is het, ja, viel het gewoon weer oors aan. Op de easy, ja, dan kan het wel wat ruinen en de bewolking het nog vaak doorgaan en temperaturen die weer rond een jontje of 20 graden liggen. Maar van nou wijs je dan maakt de bewolking steeds vaker plak voor zinnen en gaat de temperatuur omheen. Bovendien kennen we van nou tongensje op grote schaal weer warm simmer waar verwacht je. Maar temperaturen die oprinnen naar 24 graden of meer. En vanaf volgend weekend, ja, dan liep het gewoon aan hem te bloeien. Maar onzekerheid in de verwachting neemt dan wat aan. Maar als we des juggen naar de eerste modellen die krijg binnenkomen binnen, ja, dan zal het gemiddeld, ja, tussen de 24 en 30 graden nu komen. En het is ja, droeg. En dat zal volle meesting hopelijk, want de luchtvochtigheid laat ik wat lezen. Dus het zal het echt wel wat beter aanvielen dan een weekeling. Maar met 24, tussen de 24 en 30 graden, ja, dan is het gewoon vol op simmer waar. En dan kunnen we zitten met de simmer in Friesland. Ondijwieken.
2: Heerlijk waar. En ik hoop dat we een heel soort fietsen, lustra's. Ja, echt weer. Dat is een mooi fiets waar. En we zouden 60 kilometer fietsen, of misschien nog wel een grotere rit. Jullie zitten trouwens naar Country Folk en Rock'n'Roll. En we gaan gauw naar Niels Keus, want Niels die heeft nou wel, misschien wel heftige muziek. Weet je het niet, maar ja.
3: Nou, ik wil nog druk ontziekje. Ik denk, ik pak even een paar oortjes erbij.
2: Ja, dat is heel goed. Of is het heftig en wat minder heftig? Kan natuurlijk,
3: ik. Nee, ik denk, we gaan eventjes even wat... Nou ja, Ian is wel oud. Ian is oud. Komt het, wat weet nou ik weg? Njochetje Sand, Sander gooi.
2: Nou, zo hoort hij die net.
3: Nou.
2: Ik ben ouder.
3: Het is wel een natie.
2: Ja, oké. Okay.
3: En die is van Jerry Reed.
2: Ah ja, Jerry Reed. Ja, ja, kijk
3: ja. Ja, die oren die moet ik nog even snel opzieken. Want dat is natuurlijk een tribute. Nou, terwijl ik erover vertel, dan heb ik hem er gelijk voor. Want het is een tribute voor Garth Brooks. Going Down Till the Sun Come Up. Maar dan terug een Australische zanger, Morgan Evans. Die het zeer recentelijk in een radio podcast... net helemaal a cappella, maar mooi peren meesten in de studio. Het nummer... uit de losse polsen Goong Sjongen. En dat we zo goed oppakt dat Garth Brooks uitvregen van... neem het alsjeblieft op en speel het direct mooi. Ze zijn momenteel aan tour in Australië, Morgan Evans. En het zit er ik in hun setlist. Omdat eigenlijk iedereen, want ze heeft regen van wat met Roy Green. En heel veel mensen die zijn dat nummer met erbij in de playlist. Nou, dat doet er. En daar speel je ze graag mooi. En nog komen er leuke filmpjes van voorbij van Morgan Evans. Mooi het nummer Ain't Going Down Till the Sun Come Up. Maar we gaan eerst eventjes naar een orde dus van Jerry Reed. He's Bound Down.

0: Nou, dit is wel smaakvolle muziek voor jou als lustriënt publiek. Morgan Evans. En wie weer erbij, Niels? Want die naam heb ik even kwijt.
1: Nee, het is een tribute naar Garrett Brooks.
0: Oh ja.
1: Ja, het nummer is officieel van Garrett Brooks. Maar Morgan Evans die had zijn versie ervan maken in een podcast. En dat was zo goed ontvangen dat het opnomen is.
0: Ja, nou, dat ben ik helemaal mooi in. Ik kan dat direct wel uitbrengen en dan komt er op één in de Amerikaanse top 50. Zoet ze wel eens?
1: Nou ja, je weet het nooit.
0: Ik denk het wel. Ik ben al positief voor deze.
1: Oké.
0: Dit is echt lekkere, relaxte muziek. Dus je bent er helemaal blij van. We gaan verder met de formatie Kanijn. Ze komen uit Eemnes, waar ze hebben een live CD maken. Nou, definiëren jou die Irish Rover. Nou, dat is een hele speciale manier, want ze hebben alle keren instrumenten die hebben ze vaak hingen. Dat was een home trainer. En daar gebruiken ze dus de muziekinstrumenten van. Maar degene die erop zit, die docht eigenlijk ik mooi die instrumenten mooi. Dus ik word heel mooi. Het is een hele pad nummer, maar wel heel leuk. Daarna hebben we het nieuwe nummer van Cecile Gardens. Ja, die leerde ik. Je hebt een nieuw nummer uit. En ze zit momenteel in Australië en docht het heel goed. Ze treedt op voor solo, of duo, of in een band. Dat gaat heel goed met haar. Nou, en hij nummer heet The Man on the Tram. Nou, die is nagelnij. Nou te jaren bij Radio Spanburg. Maar eerst gaan we even naar Knijn.

0: En dat is een heel rustig nummer van Cecile Garden. Ze komt nu nog meer tot haar rust. Hoe rustiger als ze is met haar nummers, hoe beter als ze oerkomt. Soms is ik wel een beetje drokker, maar ze heeft een prima stem. En denk ik, dat ken ik wel ook. Nou, ze heeft het nou bewezen in haar nieuw nummer The Man on the Tram. Ze moet iets moois uit terug, want ik heb ook contact met haar. Dus dat komt helemaal goed. Jullie zijn country, folk en rock and roll. Tot een draai, we gaan beginnen naar relaxed. De muziek van Relax. En Relax komt uit Noord-Brabant, waar je... En het leuke is, besteed het via jouw heer en je cd die ze maken, die is compleet sponsoren. Hoe mooi is dat? Nou, we hier even nog een leuk nummer wat heet Hey Karen. Daarachter hebben we een nieuwe band en die heten wij Welkom, want ja, die komt uit Duitsland. Wij. En Niels de Bos, dat leuwe of niet, die doen nummers van Johnny Cash. Dus een tribute band voor het eerst in de bluegrass muziek. Nou, dat wil wat wezen.
1: Doe maar.
0: Ja, en die band die heet Bluegrass Cash. En het nummer heet The Ring of Fire. Dat komt voorbij en die is helemaal nieuw. En ja, die had ik een paar dames in hun gelederen. En ik moet eigenlijk uitspreken dat een van de dames heet Kiki Gironde. Nou, dat is heel mooi. Een Franse naam. Maar, hindert niks. Ik ken prima jongen, dan maakt het mijn zoiets waar hij komt. Yes. Maar ik moet wie komen. Hindert het niks. Bij wie is het van? Maar in ieder geval, we gaan eerst hier naar Relax.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: En dit is hele mooie muziek. Bluegrass, Cash, kom in Duitsland, boy. En ze bestaan uit 2 dames en 3 heren. Ze doorhalen feskes van Johnny Cash, tribute band. En dat is heel goed, dacht ik. Ik kwam ze zien op Facebook. En dat we een live nemen zal ik heren. Dat kwam ik heel goed oor. Dus ik denk, nou, dan moeten we maar eens even wat van draaien in de belangstelling zetten. Het is heet niet van Niels Keus. En dan zoek je een hele lange naam. Mooi een stikken wat Y's erin. Maar ik zei net hoe die heet.
1: Net? Nee. Dat vind ik nog wel jammer, hè?
0: Ja.
1: Nou. Maar ja, we beginnen net mooi dit nummer.
0: Nee, ik vertel. Je wist meer dan de was.
1: Ja. Ja, nee, we gaan eventjes naar het zuiden van Amerika. En daar hebben we vaak rockmuziek maken. En mooi het motto, Southern Rock natuurlijk. Want ja, Just. Dat is wel gek wat dozer dan Northern Rock, of Eastern Rock, of Western Rock. Dus ik denk, we gaan maar eens eventjes waarom naar het zuiden. En een van die nummers die komt uit Jochentje Traaien-Sander, boy. Ja, dat is dus mooi, heel volle Y'en. Dus dat wordt straks als twadde. En Linyard Skynard, zo moeten we het eigenlijk zo nemen.
0: Echt?
1: Nou, was het Skynyard nemen? Dat ken ik net.
0: Ik weet het niet, maar Linyard. Skynyard? Nou.
1: Skynard.
0: Nee, dat jeet ik net.
1: Nee?
0: Lynyrd Skynyrd zijn er vroeger, hè?
1: Lynyrd Skynyrd?
0: Ja. Dat jeet ik van Rob Friesland.
1: Ja, maar we moeten die zorgen draaien, maatje.
0: Dat vind ik ook.
1: Ja, Lynyrd Skynyrd. Maar als dat zag iets zitten...
0: Ja,
1: dat is Gendel in het skin het.
0: Nee, oké. Okay. Maar wat heeft als eerste? Want dat ben ik wel benijd.
1: Nou, iets wat eigenlijk net echt is.
0: Ja.
1: Ja, wat wel een cover is.
0: Dat is wel lekker duidelijk.
1: Ja, nee, dat wist hoe ik meestal ben. Hè. Ik zie je meestal muziek op wat...
0: Cryptisch om te scrollen.
1: Cryptisch is, dat wat net echt is, heeft. Maar wel muziek is. En ik heel goed is om te jaren. En altijd mooi een korreltje zout nemen, zitten ze er dan bij. Dus, maar nee, dit is een... er is in de wereld van 2026 en meer... eerder dus een wereld mooi AI... Hè, waar alles digitaal maken wordt en net echt is. We hebben foto's van mensen die misschien nog tender zijn dan dat ze dan op een profielfoto liedje. Maar ik in de muziekwereld en ik in films werd heel veel AI gebruikt.
0: Ja.
1: En ik dacht in ieder geval, ik heb al eens een keer eruit. Dit is een Southern Rock versie van Dolly Parton's Jolene. Maar dan in een Southern Rock versie. Daar beginnen we mooi. En daarachteraan draaien we dus Lynyrd Skynyrd. En die wil graag een vrije vogel wezen. Zo heet het nummer ik. Freebird zit een jochtje in Traaien-Santig. Boy, is het opnaamd. En in november, het jochtje in Fjouren-Santig. Dus Orlie Letter is pas uitgebracht. En dat heet dus Freebird. Daar is ik weer een nieuwe versie van. Een beetje een combi, mooi dance. Maar in ieder geval, dit is dus het originele ervan van Lynyrd Skynyrd. Maar het nummer waar we mee beginnen te draaien, meisken. Neem het mooi een korreltje zout. Het is net echt, maar het klinkt wel goed.

0: Ja, en dan zit nooit het nummer van Lynyrd Skynyrd te zien. En dan duurt die dik nog een minuut. En anderen die willen hem net helemaal jaren. Dat vind ik dan wel weer jammer. Kennen we een horen versie vinden van Freebird? Wat ik te kijken al vermelden van... het een beetje een combi van... wat dance tussen terug. Daarvoor is te maken. Maar ja, die is dan eigenlijk minder dan 12 minuten. Ja, dat was dan weer te kwaadzijder. Dus ik weet net nou of net wat er wil.
1: Ja, draai die maar. Die ben ik ook wel eens een keer aan mij.
0: Dus ja, we hebben nou een kwartere versie van Freebird. Het had alleen nog maar mooi het tussenstik te maken in plaats van helemaal. Dus volgende keer, als ik hem eens een keer solo uitsturing met Wan, dan krijg je hem, dan draai ik de 9 minuten versie. Dit is Freebird, die wat minder lang onderwijs is. Wacht even, meesken. Hij met een van zijn vleugels even opwarmen.
1: Ja.
0: Nou, dat ik niet terecht.

0: Nou ja, de minder fraaiere vogel van Freebird. Maar dan versie Moonlight.
1: Ja, die vind ik wel leuk trouwens.
0: Nou
1: ja,
0: ik vind Morgan heel veel leuker. Is een heel leuk. Ja. Nou, je stelt maar gitaarsolo.
1: Even door een keer, Niel, dan doen we dat nummer helemaal. Van die
0: ja, nou dat koer nou ik, maar ja, dat woedde net. Want dan wil je het eigenlijk zo gelijk draaien horen.
1: Ja.
0: Dus,
1: ja, maar dan moet ik 3 minuten in je leveren.
0: 3 minuten
1: in je leveren. Nummers in je leveren.
0: Nou ja.
1: Nee, maar dat komt al een keer heel goed. We hebben deze hier, want deze die koek ik net.
0: Nee, maar ja, origineel is volle leuker. Ja. Hey, die vogel eindelijk is een keer nog een minuut vrij. Dan moet er het wel minder dan 2 minuten. Dat kent dan net.
1: Dat is ooit een hitterwurg geweest, nou net.
0: Hitterwurg. Nee.
1: Ja, toch?
0: Nee, dat denk ik net.
1: Oh,
0: Giet door een arend. Nou, die kan heel lang zweven.
1: Dat is ik weer, ja. Maar ja, dan zweeft er. En dan spat er net in.
0: Ben je de wolf vrij?
1: Hij is wel vrij. Dat is wel weer.
0: Ja, vrije vogel van nog een minuut. Ja, dan moet er het minder dan 2. We hebben mooi het haakje naar beneden als ze van hier komen.
1: Dat is ik weer. Ik zal even zien wat er nog te doen is, Niels. Want er is jongen speeltje, jongen. Dat is ik leuk. Hier, om 8 uur in het Vredehuis in Balk. Dat is hier voormalige Haske. Nou, hoe leuk is dat?
0: Ik kan stel vast omklappen om een stoeltje te zieken van hier.
1: Ja, ken je wel even klapje?
0: Ja, daarom zit ik. Klap je even. Maar de vraag van, hij is verspandburger, ik geef een plakje.
1: Ja, en even zien, daar kom ik boerenmerken aan in Bezoijen. Zo'n keer achter me kunnen, te beginnen op, heb ik het tongetje, Jochen Juli. En er zijn verse streekproducten, cadeauartikelen, extra activiteiten binnen de Rixa als ambachten en net te vergeten muziek. En daar is ik dan gezellige merken in Koudem. Van 10 tot 16 uur op Oorweek is nu 11 juli en 24 juli enzovoort enzovoort. Nou, wij horen er mee op. Sjoch ik even, want het is haast tijd. Zal ik bedanken voor het luisteren. We wensen jou een zonnig weekend. En houd de radio op Spanburg, want we hebben een mooie programma's waar je sluit houden met Pam Macbeth. En doet het heel goed, die zangeres. Ze is een heel soort op de country festivals. En ik mis nog wat na je muziek van haar. Maar in ieder geval van de sterkste nummers van haar, die liet ik jouweren. You can't hurt me anymore. Alle een goed weekend en ont orgeer. En Niels, bedankt.
0: Graag gedaan.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gewoon Friesk, non-stop.

zacht. En ik kus zo lang en stil. En ik beleef het allemaal. Als ik al in het maanlicht lig, stort ik al zinnenvol. Wuift de waarheid weg.

binnen het beërfskip van een hore tiet. Doet varen broden weer en het libben streed. Maar zat bij elkaar vertrouwen en wordt bij net versjouden. De skipper

we binnen het beërfskip van een oren tijd. We zielen nou omprezen, het is een oren

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden. Ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. En een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Non-stop Radio Spannenburg.
2: Mijn ziel in liebe Harmonie. Gabriella Massa is de turbo.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn 2 mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de 2 mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De 2 mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goudvrouw!
1: Ik zeg een bijzondere goedemiddag en welkom terug bij Radio Spannenburg. De uuropener kwam van Blondie uit de jaren 70, het heette Denise. Welkom bij een uurtje met de hits van gisteren en eergisteren. Dit is Goud van Oud op zaterdag bij Radio Spannenburg. Met nu muziek uit de jaren 70 van Juan Bastos. Dit is Loop Die Lau.
2: DJ Sits.

En dat is dan zo'n typische plaat waar we een stickertje op plakken. One hit wonder. Slechts één hit in de Nederlandse hitparades, maar wel een hele aardige. Chesney Hawkes was dat, de zoon van Chip Hawkes van de Tremolos. Hij zong over The One and Only. En daarvoor hoorde je Loop the Love van iemand minder dan Mr. Juan Bastos. Op het knopje drukken, Wendel, anders krijg je geen muziek. Want dat is toch wel belangrijk, hè? In een muziekprogramma dat je muziek draait. Eddie Grant uit de jaren 90. Gimme Hope, Joanna. Gimme Hope.

Ja, we willen wel allemaal in vrede leven, maar slaan elkaar toch af en toe de hersens in. Het is niet te geloven. Why Can't We Live Together zong Timmy Thomas al in 1972. En hij is eigenlijk gewoon zou hem in 2026 opnieuw uit kunnen brengen. Billy Ocean is de volgende. Hij zingt Caribbean Queen.

Zomerse plaatjes in deze aflevering van Goud van Hout op zaterdag bij Radio Spannenburg. Je hoort de muziek van de Corona, zo heet het bandje. En ze zong over de Rhythm of the Night. Tom Jones is de volgende met een oude van John Paul Young. Dit is Love is in the Air.

En een rechter gaan we houden uit de jaren 60 voor al die mensen die vinden dat we toch iets te jong op laten draaien in dit programma Goud van Oud op zaterdag bij Radio Spannenburg. De Rolling Stones in 1965 ze zongen I Can Get No Satisfaction. Ja. Zaterdagmiddag bij Radio Spannenburg. We draaien de hits van gisteren en eergisteren en hier is er weer zo eentje. De dansmuziek van KC en de Sunshine Band. That's the way I like it.

Gimme, Man After Midnight. Wat een heerlijke plaat blijft dat toch, hè? Van Agneta, Bjorn, Benny en Anna Vita. De Abbas op Radio Spannenburg in Goud van Oud op zaterdag. Ja, we gaan een wandelingetje maken. Walking on Sunshine. Dit is de grootste hit van Katharina and the Waves.

0: DJ Seats.
1: Laatste die ik voor je mocht draaien kwam voor rekening van Vanessa. Ze zong Upside Down en Dizzy Does She Make Me. De laatste die ik voor je mocht draaien hier in Goud van Oud op zaterdag bij Radio Spannenburg. Hoop dat je een beetje genoten hebt van de muzikale keuze. En dan zie ik je graag terug volgende week zaterdag even na 5 uur... voor een nieuwe aflevering van Goud van Oud op zaterdag. Wat mij betreft graag tot dan. Bye bye.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in twee sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen wolken, lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70. Jazz Time. Elze Twarresnij van de Moanne om 12 uur.

0: listen, 2000 miles I roam.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Receiving transmission.
4: Greeting, earthlings. We have now taken over your radio.
5: Stay a while and listen.

0: Ze hier een hele erge fade in. En ze heb ik een hele erge fade out. The Dire Straits. Money for nothing. Nou ja, dat.
1: En Chicks for Free.
0: Ja. Ja, dat en nummer is nog dus iets on MTV of zo. Maar dat.
1: Van mij dat nummer. Ik zeg maar bij hun. Ons tien. Toen ze ergens in een witgoedwinkel wien of zo. En daar jaren dus zien dat nou, de artiesten die gratis vrouwen en een heel soort geld, die doen ergens om te tinken. En daar is dat nummer dan bij ons tien. Heb ik me ooit verteld. Nou, dat ik echt wier is, dat door ik net als zes.
0: Maar dat is toch altijd weer alwachtje, mooi, zulke soort platen. Wat nou inderdaad werkelijk het verhaal is. Want sommige platen hebben wel 5, 6 verschillende verhalen van wat de oorsprong wijzen zo.
1: En voor sommigen zelf ik nooit weten wat het.
0: Nee.
1: Dat nummer van The Animals, House of the Rising Sun, ja. Daar ken ik heel soort verschillende verhalen hoor. Maar en er is dan nooit ergens iets over verteld door wat dan eigenlijk echt de waarheid is.
0: Nee, het nadeel is alleen nog van hun, zij leven ik net echt helemaal meer. Dus dan wordt het ook lastig om nog extra informatie uit te peuteren hier natuurlijk. In ieder geval, een hele goeie jong.
1: Goeie jong, we zijn er weer.
0: Ja.
1: Of ik ben er wel, dat wist de vorige week ik al.
0: Ja.
1: Maar.
0: Die wonen hekken warm vorige week, dus het is nu weer volle aangenamer.
1: Ja, daarom heb ik tegen mijn vrouw zijn van: Gidder dan maar één naar het feestje, dan hoef ik net in de oven daar te zitten.
0: En toen zie je ze dan bovenop een zolder lekker te gamen, dan wie het nog warmer?
1: Letter op een jongen ben ik daar wel heen gekend, ja. Maar inderdaad, eerst.
0: En wie dat wat het won?
1: Nee. Nee, dat is echt een kwelling. Maar ja. Dan ben je er dan even roer hebben. Had je daar toch zitten wallen.
0: Soms hebben wat dat betreft geen keuze inderdaad. Ik wil meestal net jaloers maatje, maar ik je thuis nergens last van.
1: Nee, nou dat is heerlijk.
0: En op het werk ik net trouwens. Want daar heb ik best wel een goed algemeen systeem. Wat het ik op een langere termijn best wel cool had.
1: Ja, nou, ik zit in Lids kantoorke.
0: Volop de zinnig?
1: Maas betiert wel, maar ik heb dan de zonwering gewoon dicht. En ik heb een eigen persoonlijke airco daar dan boven de door hing. Dus dat is prima toeven dat het zo heet is. Echter, als dan inderdaad naar buiten stapt, dan denk je, het is wel heel erg warm.
0: Ja, dat is altijd.
1: En dan hing de airco, ik dacht, van mij kom op 26 graden staan.
0: Ja. Ja, maar dus het is, verschil wie, toen misschien die sneeuw is net meer, maar de dagen daarvoor wie het echt sowieso een 30 graden.
1: Ja.
0: Want ik hier die vreeds, hier ik een dronecursus, mooi examen en dergelijke. En we zoeken eerst ik nog dat grutteres drone spul te vleien. Maar we zijn ik van, dat is hartstikke een leuke aardig, maar daar op die airstrip, want het was echt op een vliegveldje, daar was nou net wijzen. Dat asfalt ik nog eens een keer wat.
1: Ja.
0: En dus die is gewoon volop in de zin. Dus dat hebben we toen maar net met die in.
1: Nee.
0: Aan de ene kant vind ik het wel heel jammer. Want ik hier best nog wel eens maar die gruttere drones vleien. Maar aan de andere kant, ik voel het eigenlijk wel heilig.
1: Ja, kan ik me voorstellen. En ik heb het even ondertussen opzacht. Maar ja. Mark Knopfler die had dus inderdaad Money for Nothing schreun. Toen hij bezwargers van appliances zeg. Die dus wat nou ergens naar binnen bracht. En die sting dus bij een etalage, de MTV te zien.
0: Ja.
1: En die hint er dus inderdaad over van Money for Nothing and Your Chicks for Free. En dat had het toen gelijk in een notitieblokje opgeschreven. En daardoor is dus dat nummer ontstien.
0: Hartstikke de boy. Daar hebben wij gewoon een prachtige plaat aan oorhouden. Verder hebben we natuurlijk nog volle meer in speakerhut. Want Jim Jared, we binnen weer begonnen. En we horen net op te ratelen. Maar af en toe komt er straks heus nog wel wat muziek voorbij. Tussen alle items droog. En ik denk dat we eens maar even naar de Red Hot Chili Peppers gaan.

kikkeren een post uitsturen. Maar wil je zeker weten dat die aankomt, kun je beter een e-mail sturen naar speakerhut@live.nl.

0: de nieuwe plaat van de staat. Glory.
1: Ik vond hem wel lekker.
0: Ja, ik post ik precies in Speaker Hut. Dus vandaar dat je hem hier jaren. En misschien jaren hem de komende tijd dan wel volle vaker.
1: Ja, want betekent dat er misschien wel een nieuw album om zit te komen? Dat zou natuurlijk
0: dat kunnen. Dat zou kunnen, ja. Dan moeten we de komende week een goed in de gaten houden. Want deze is nou twee een heel week al het 7 minuten hollen.
1: Maar dus, het is een lekkere plaat. Maar het zit net op hetzelfde niveau als bijvoorbeeld een Witch Doctor.
0: Nee.
1: Dat... Nee. Vind ik in ieder geval.
0: Je misschien wel als back-to-back dwanken. Maar goed, dat is een beetje te let. Nou,
1: het kan nog steeds.
0: Ja, nee, maar we hebben nou een oor item in planning steen om het samen te zeggen. En daar is hij al.
2: Round 1, fight!
1: Ja, en ik wil eigenlijk even maar wat een positiever bericht beginnen. En dat is dat cyberpunk-ontwikkelaar CD Projekt Red het namelijk aankondigt dat ze een nieuwe mijlpaal bereikt hebben. Namelijk die van 40 miljoen exemplaren verkocht.
0: Nou, dat is netjes.
1: En dat is natuurlijk net verkeerd. Een game die in 2020 dus uitkwam is, heeft het toch wel heel erg goed dien. Het is hier een beetje een stroeve start, zal de meeste mensen wel weten.
0: Ja, netjes hoor.
1: Ja, op de vorige console-generatie draaide het nog net echt geweldig. Nee. Om het maar licht te sissen. En op PC wie en Rick nog wel wat haken en egen. Maar ze heeft zich wel weten te herpakken. Want de updates die volgen ook wel snel op. Werd erop dat de game al vrij snel beter te spelen weer. En in 2023 kwam ik nog eens een keer de uitbreiding Phantom Liberty uit. Die de game eigenlijk weer naar een nieuw niveau tilde. En ze hebben dus in de 2024 precies op 30 miljoen exemplaren. Dus ze hebben er 2 jaar gedaan om nog eens een keer 10 miljoen exemplaren onder man te brengen. En dat was een mooie prestatie.
0: Ja, dan moet ik zeggen, dan wordt het ik natuurlijk steeds makkelijker om mond te schaffen. Want in de diverse aanbiedingsrondes heeft het ook wel voor een hele schappelijke prijs te krijgen.
1: Volgens mij dan nou in de summer sale ik al voor iets van 18 euro.
0: Ja, daarom is dat dus in principe... Ja.
1: Maar we weten ik het niet. Hij is ik voor de Switch daar bijvoorbeeld uitkwam.
0: Ja.
1: Dus daar redde ik gewoon op te spelen. Echter, ik heb de game al 2 keer van begin tot eind echt helemaal uitspelen. Een single player game werd ik dus zo'n 200 en tussen de 200 en 250 uur heb ik er in totaal in stort.
0: Dat is voor een single player game echt netjes.
1: Ja, ja. Dus en ik heb wel even zitten denken om ik voor de Switch 2 te halen. Alleen nog al om het feit dat die game stiet dus net op een
0: schiefke.
1: Nee, hij stiet wel op een cartridge, is maar. Maar net een key cartridge. Dus de volledige game stiet gewoon op de cartridge. Hoest net eerst te downloaden of iets dergelijks. En dat is
0: out of the box speel je.
1: Ja, en dat is wel heel erg fijn. Want er binnen steeds meer games op de Switch 2 die dan via zo'n game key card werken. En dan moet je de game alsnog eerst downloaden. Maar toch wel even een leuk berichtje om te melden.
0: Nou ja, en ik het nadeel van dat downloaden is op een gegeven moment zit ik gewoon het schiefje vol. En dan het houdt ik een keer op. En dat is nog wel een. Dan moesten mensen weer deze leren, als we wat oorsworst. En het vol is altijd gewoon volledig op cartridge die de drukste marine en ik kan spelen. Maar zit er nou ook een wezenlijk verschil tussen de Switch 1 en de Switch 2 versie qua graphics? Of maakt het dat net zijn?
1: De Switch 1 die kent Cyberpunk het is draaien.
0: Maar is toch ik voor de Switch 1 uitkom?
1: Nope.
0: Oh, ik meende dat er echt voor uitkom weer.
1: Nee, de Switch 2 is echt wel significant sterker dan de Switch 1.
0: Ja, dat weet ik wel. Maar ik meende dat er ik op in beperkte modus op de Switch 1 uitkom weer. Met 30 fps of zo.
1: De Witcher 3 die is wel uitgebracht voor de Switch 1. En moest ik net zien hoe die eruit ziet. Maar dat wie op zich ik al een behoorlijke prestatie om dat op zo'n manier draaiende te krijgen. Dus

0: die dus op 11 augustus komt. En voor de digitale versie, ja, dat zal ongetwijfeld dezelfde datum wijzen. Maar die is net in je officiële onkondigen.
1: Nee.
0: Dus op dit moment gaat het echt om het... Nee, ik zit wel dusken, maar als er nog echt een dusken bij krijgt... dat ja, de standaard Switch 2 dusken, denk ik. Maar net een hele mooie doos. En dat is echt zo van, oh, een soort collector's edition-achtig iets. Daar hoeft nog net op te rekenen.
1: Nee, oké. Okay.
0: Maar dat is misschien zo, ik wel leuk wijzen. Maar in ieder geval, alles zit er ik bij. Alle losse DLC, alle uitbreidingen. Dus echt het complete pakket. Ja, nee, dat is dan wel leuk.
1: Ja, dat is zeker wel erg nice. En de game is zeker maar die grafische update die er kregen hier, maar de Unreal Engine 5. Spiel het er ik gewoon nog steeds heerlijk. Het heeft nog wel steeds dezelfde
0: flaws
1: als de originele. Want ja, het is ook een skin oer de originele engine hinnen. Dus alle gameplay mechanics en dergelijke, dat is gewoon precies had het wie. Ja. Alleen ga je dus alles het gewoon een
0: grafische update.
1: Ja, oor plaatsje krijgen. En dat maakt het dat de game echt wel heel erg leuk is om te spelen.
0: En ik hoor hetzelfde Onfield. Want ik heb onze remakes of remasters al. Dan is gewoon net met dezelfde game op niet of te horen manier.
1: Nee, dat kan.
0: Omdat ze gewoon te volle mechanics of horen, denk je. Of de flaws, juist de onpassen. Die er al gewoon bij heren op een gegeven moment.
1: Ja.
0: Die de game, nee, de game ooit. Maar goed.
1: Dan is er nog wat heugelijk nijs. We hier natuurlijk wel dat 2 weken waarom is een van de oprichters, een van de broers Guillermo, is omkwam bij, ja, bij een ongeval. En nou, dat stiet ze net in het paal om een heugelijk feit te vieren. Want Ubisoft bestiet namelijk 40 jaar. Ja. Ze zijn in Jochtje 86 oprichten en het toch best wel een stempel drukt op de game-industrie. Mooi, onder andere de Assassin's Creed games, de Rayman games, de Trackmania Nation games en Rainbow Six, Far Cry, Beyond Good and Evil, Splinter Cell. Echt alle iconische titels, als is ik het zelf. Prince of Persia natuurlijk, net te vergeten. Nee. En nou, was de Shen wat ze dus in die 40 jaar al dient. Hè? Dus die een leuke video op YouTube. Die is even op zie ik gewoon Ubisoft 40 years. Dan best er waarschijnlijk wel. En ja, dus even een viering van, ja, van Ubisoft. Ja. Mooi, ik was een keer gebeuren.
0: Zeker. Saber Interactive heeft mijn gameplay trailer uitgebracht voor Turok Origins. En ik moet heel erg zeggen. Ik voel het er best wel grappig uit, ja.
1: Sorry, ik heb het mis.
0: Turok, de naaien. Turok, ja. Origins. Ze hebben een gameplay trailer ervan uitgebracht. Okay. En het ziet er ook best wel grappig uit. Het is wel third person. Dus in plaats van de first person zoals we ooit 90's, begin zero's.
1: Nee, dat is echt wel in de jaren 90.
0: Ja, want voor mij van Turok.
1: Nintendo 64 is dat ik nog op...
0: Ja.
1: Daar hebben natuurlijk games ik naar vooruit kwam.
0: En ik kan me herinneren dat ik voor Turok ik zo'n voodoo-kaart nodig hier.
1: Dat zoek kennen.
0: Om fatsoenlijk te spelen. Ja.
1: Ja, een game van Acclaim, destijds. Ja. Had ik me net vergis.
0: Ja, volgens mij wel, ja.
1: En dat, maar dat waren inderdaad toen wel heel erg leuke games. Ja. Mijn hechtepunt bij, van mij bij de Turok 2, wie wil de Cerebral Boar. Dat wie een wapen bij mij, dat is eigenlijk een kogel is, wat net een kogel wie maar een boor.
0: Ja.
1: En als die dan zeg maar in holle zit, dus dan jaren ze en dan boort zich in holle en dan, dan knalt de holle uit elkaar. Ik vond het heerlijk.
0: Heerlijk. Ja.
1: Ik heb verder geen probleem, ja, maar dat
0: moest erop praten.
1: Ik kan ontzettend genieten van overdreven geweld. Ja. Ik in films en dergelijke, het ken mij net overdreven genoeg. Want het is dan op zo'n manier overdreven dat het haast een soort slapstick werd. En dat vind ik geweldig om te zien. Als ik ging wat minder goed op die torture porn, zeg maar. Die is mooie films als Hostel bijvoorbeeld wel hier is. Daar ging ik dan weer heel stuk minder op. Maar het overdreven ja, geweld, zeg maar, dat vind ik machtig.
0: Nou ja. Alleen maar mooi toch?
1: Ja. Iedereen zijn ding.
0: Daar.
1: Dat het met Microsoft, of in ieder geval met de Xbox-divisie van Microsoft net zo goed gaat, dat is wel bekend. Er werd behoorlijk wat snijd in de ontwikkelaars en dergelijke. Want zelfs IO Interactive, die had nou ja, ongekondigd dat ze dus een project staken. Project Fantasy heette dat. Wij zijn als

0: of kan mooi ontwerpen. Maar de funding wordt eigenlijk daarvan stopt door Microsoft. En dat houdt in dat ze voor nou ja, meesten ontslaan moeten. En dat ze wel op zoek gaan naar mogelijke yieldshitters die dan het project van, dan nog financieren willen. Maar voor nou is dat in ieder geval eerst eventjes ja, van de baan. En daarbij kwam ik nog eens een keer de gerucht dat Xbox Blade annuleren wil. En Arkane Studios verkeep je wel. En daar word ik dan ik alweer een beetje verdrietig van. Ja. Want Arkane Studios binnen verantwoordelijk van ja, toch een aantal van mijn favoriete games. Ja. Deathloop is daar een van, dat is hun meest recente game. Maar ik de Dishonored games en ik wat oudere games zoals Arx Fatalis. Ik vind het heerlijke games. En dat zij dus ontwerp wie een mooi een Blade game. Dat zwarte ervoor dat ik daar wel heel erg blij van was. Maar ja, blijkbaar gaat daar dus de financiële kraan ik dicht. Ja. En dat houdt in dat we dus dat we Blade net krijgen gaan.
1: Nee, of dat het in de ijskast komt en dat Noren toekepert en op een letter moment dat ze er toch weer bij onderslagen gaan. Dat zou ik nog. Want dat gebeurt ook natuurlijk ook vaker nog.
0: Ja, en dan is het wel heel erg jammer dat dan. Een bedroeg met natuurlijk echt Jels zingen. Ja. Maar dat ze dan aan de orenkant dan eventjes 2,5 miljard investeren in een AI-bedroeg Frontier Company. Dan, dan dat mijn gamers hart zit maar wel een beetje.
1: Maar ja, helaas keer daar, dat hele grote bedroeg ook alle keer de volle focus op. Dat hele AI gebeuren.
0: Ja, totdat aas de bubbel barst. Ja. Dat zit er eigenlijk wel om te komen.
1: Als we het alleen nog wel hebben over OpenAI, oftewel ChatGPT, dat die investeren zou volle. Dat is nooit in het even veroffertje.
0: Dus ben ik vies te liets.
1: Wat al die bedroegen proberen is gewoon het beste AI-systeem te maatje te betekenen dat ze daarmee hopen als we maar langer nog trots zetten dan ben wij degene die oerbloeien.
0: Ja.
1: Maar een open AI zorg ik daar net. Het zullen er nou voor mijn gevoel aan alle kanten niet halen.
0: Het probleem daarvan is dat ChatGPT, wat dus van OpenAI is, dat is in principe een prima AI die echt wel heel goed werkt. Ja. Echter, ik ben bang omdat ze in principe wat leads binnen. Ja. Er binnen nog steeds wel miljoen gebruikers, maar ze binnen, maar vergeleken maar oren, ben ze vol leadser. Er zit net een grut bedroeg achter wat ze sinds maar omheen gehad.
1: Nee.
0: Als er dan een Microsoft het is maar Copilot, daar binnen echt tientallen miljoen mensen die daar gebruik van maken. Onder andere in de office-omgeving en dergelijke. Dus die AI die wordt ontzettend goed getraind. Hetzelfde geldt voor Gemini van Google.
1: Die brute ik, die ken ik in
0: dat
1: alles. Dat
0: zit op honderden miljoenen apparaten die dat installeert. Dus die AI's die worden volle sneller getraind en beter maken dan dat OpenAI in principe bijbenen kan. Dus ik verwacht je dus dat zij op een gegeven moment aasen gewoon opslokt worden door een oorbedroeg. Wat zou het van ja, je kent de Hollander met bovenwetter houden. De enige mogelijkheid die je hem hebben is de handdoek in de ring gooien en let u ze hem oernemen.
1: Ja, en ze hebben er dan wel een paar bedroegs die natuurlijk er volledig afhankelijk van binnen en op die manier. Ja, ik zeg het wel, nou ja. Ja, alleen nog lopen. Nee, hij 5000 miljard of zo investeren in digitale hardware-infrastructuur. Waarbij ik nog eens een keer rekening moet houden. Dus dat was nou investeerd. Dat is maar 4-4 is volledig huiskraam.
0: Ja.
1: Dan best weer op nij. Dan kan je dan wel cyclisch kerstel lietsere deel gaan recyclen om het samen te zeggen. Maar op een gegeven moment in de hardware ik op. En dan best weer op nij.
0: Ja.
1: En Maar goed. Zij het nieuws prutsen. Robert Keskin Bobby Prince III, ook wel Bobby Prince naamt, is op 81-jarige leeftijd overleden. En hij stond weer vooral bekend van de soundtrack van Doom.
0: Ja.
1: Het ik nog wel volle meer dingen natuurlijk.
0: Eigenlijk zou daar een nummer van draaien met hem.
1: Ja, haast wel, hè?
0: Ja, at Doom's Gate bijvoorbeeld.
1: Ja, zal ik die gewoon even snel opzetten? Maar in ieder geval.
0: We zijn ook al vast lang aan het praten.
1: Ja, maar de Horst Oud verhaal nog even gaande wat hij al gedaan heeft.
0: Sorry?
1: Horst Oud verhaal nog heel even gaande, want ik moet even dat plaatje opzieken natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: Wat kerst toch wel wat over vertellen?
0: Ik weet alleen dat dat er dus inderdaad bij It Games ooit dus begonnen is. En dat hij daar muziek voor doel maken het.
1: Ja.
0: Alleen daar had bij mij eigenlijk wel een beetje.
1: Wolfenstein het Rick Dien, Commander Keen het Dien, Doom 2 natuurlijk ik. En voor Duke Nukem 3D het Rick nog de soundtrack maken. Dus Rise of the Triad. Dus al met al er best wel actief geweest. Want nadat er nu tot het leger kwam, voerde ik echt de game muziek in. En dat stond natuurlijk in de tijd best nog wel in de kinderschoenen. Het is echt net zoals het nou is.
0: Nee, als je dus ergens rond de Jernjocht, de begin van de Jernjocht geweest, dat het daar dus mee begonnen is. En, maar toen werd er dus al wel aardig gehad. Als het vergelijkt met John Carmack en John Romero was.
1: Dat waren echt jonge broekjes. Daar hebben we al een steekje ouder inderdaad. Zo maken we het rooien, at Doomsgate.
0: Yes.
1: En dan komen we straks wel even wat meer game nice.

0: 1, fight!
1: Ja, en dan beginnen we nou gewoon lekker verder maar de volgende ronde.
2: Ja, en dat is dan wel een ronde waar ik zelf ontzettend...
1: Sad van word.
2: Nou, zelfs boos eigenlijk.
1: Ja.
2: Want Sony heeft aangekondigd dat ze van nou 2028 stopping game uit uitbrengen van fysieke games. Betekent net dat dan Geek alles stopt, want ze zullen nog wel van de games die daarvoor zijn, maar maken binnen Blues nog wel nieuwe dingen drukken. Maar vanaf dat moment zullen dus alle games alleen maar digitaal te krijgen wijzen. Ja.
1: Dat betekent dus dat je helemaal geen eigenaarschap meer over een game hebt, maar dat ze best waren leased of huurst.
2: In principe is dat nou ik als zo.
1: Ja, maar als je hem eenmaal hebt en er hebt een systeem wat hem draaien kan en hij is gewoon een volledige game, zolang al de disc of cartridge of wat ik maar hebt net naar de Filistijn is, kan je hem tot in de eeuwigheid spelen.
2: Ja.
1: En zo, dat per se is soms wat lastiger, omdat het gewoon maar naar je software is. Dan moet je besteden per se onhouden, kan je per se in de games ik spelen.
2: Dat is net helemaal weer. Want op PC, ik ken gewoon een game wat in de jaren 80 uitkwam is, ken ik gewoon op mijn PC spelen. Moet misschien wel wat pielen.
1: Ja.
2: Maar praten krijgen.
1: Ja.
2: Maar ik games die ik dus pak een beet 24 jaar lien op Steam onskaft, hè. Ik kan nog steeds op downloaden drukken en ik kan die game spelen gaan.
1: Ja.
2: Soms is inderdaad maar wat pielwerk, maar ik kan hem uiteindelijk weer onder praat krijgen. En ja, dat heeft mijn console net.
1: Nee.
2: Want ze dus ik tegelijkertijd eigenlijk bij dat ze dus dit aankondigden, kondigde ik nog door het leuk om dat de stores van de PlayStation 3 en de PlayStation Vita per 2020 gesloten gaan.
1: Ja.
2: En dat betekent dat vanaf dat moment geen nieuwe games meer KPCast. Dat is voorlopig nog wel die games die het onschaft heeft downloaden kerst. Maar daar sting heel duidelijk bij voorlopig.
1: Ja, dus dat, en wat is voorlopig? En dat neer, en dat waaier, en dat vier, en dat zie je neer.
2: Dat eindigt op een gegeven moment ik. En daarbij komt ik nog eens een keer dat er een, dus in de winkels zullen alleen en maar dwarsjes komen te steken met een code.
1: Ja.
2: Dus de fysieke verkoop kan nog wel plak vinden. Maar lopen net dat er een soort mensen die moeite nog nemen zullen.
1: Nee. Nou ja, en hier van de grotere nadelen is weer te krijgen. Ik al even hoor. Als je al wat games downloaden is, maar die codes, dan, nou ja, pak even Call of Duty, 1200 gig. Ik bedoel, een paar van zulke games. En die schief zit ik nog eens een keer vol.
2: Ja, en dan hebben wij hier in Nederland nog de mazzel dat wij eigenlijk zo goed als oeral prima internet hebben.
1: Ja.
2: Maar er ben ik nog plakken op de wereld waar dat net het geval is.
1: Nee. En dan als er dan, nou ja, zo'n 56k6 modem zal het wel net mee wezen. Maar het, ja.
2: Nee, maar het is gewoon, ik vind het zelf echt, echt verwerpelijk. En ten eerste, en daar komt ik nog eens een keer bij, dat ze dan eigenlijk een monopolie krijgen op hun eigen systeem. Ja. Of eigenlijk net een monopoliepositie, maar een gatekeeperpositie. Ja. Ben ik al wel regelzoer. Dus, maar zij bepalen dan de prijs. En daar heeft hij maar om te houden. Want er is net een oorwinkel geweest in KPCast. Op PC heeft naar de keuze uit bijvoorbeeld een Steam, een Epic Game Store, een GOG, of een Ubisoft, of een EA. Ja, alle platformen best door die games KPCast. Dus er is nog een bepaalde vorm van concurrentie.
1: Ja.
2: Dat heeft bij Sony net. Een paar maand lien bied ik nog een bericht van Sony dat zij dus ik bezig wie een mooi
1: dynamic pricing.
2: Ja, dat ze dus mijn algoritmes Schengen was toen normaliter dan voor games betellest. En daar werden dan vervolgens de nieuwe games hun prijspunt wat daar dan op baseert op die capegedrag. Nou, alles wat je dus eigenlijk onhingert, dat riekt naar vieze giet.
1: Ja.
2: En ik ben altijd een groot liefhebber van PlayStation West. Maar ik vind dit echt
1: slecht.
2: Nou, meer dan slecht. Ik vind het crimineel.
1: Ja, en daarbij bent we net vergeten dat we het nou de PlayStation, maar de Xbox, giet ik de fysieke games rustig gewoon uitfaceren. Alleen nog PlayStation net zijn, dat is de datum, dat is de deadline. En ja. Xbox is daar wat vager hoor.
2: Ja, en daar ben ik nog mooi een Chennai als ik een disk-to-digital optie krijgen kennen. Dat is dus wel een disk-capeje kerst is maar. En dat hij dan koppeld wordt om die account. Dat is dan spielenkast. En dan wordt dan kerst muziek gewoon downloaden en spielen en zulke wat. Op het moment dat staat die fysieke versie dan verkepest. En oor die koppelt dan die versie om zijn account. Dan bestoom we kwijt. Dus daar bloedt nog wel een bepaalde vorm van tweedehands games die stroffenkepenkast installen. Daarnaast is het ik dacht zo. Dat staat dus aasten die digitale games kerst en met troffenkeepje.
1: Nee.
2: Door kersen net uitleen aan die buurman of iets dergelijks. Ja. En ik zou correct zien daar ik al van als ze nou van tevoren maar een plan kwam dat ze zijn van nou de wereld is steeds digitaler aan het worden en we willen dat onze games preserveerd bloeien. Wij hebben van plan dat alle games die van nou pakken bij de PlayStation 4 dat die op alle toekomstige PlayStations gewoon draaien zullen. Dat is die fysieke versies van die games, die kerst dan koppel je on die account.
1: Ja.
2: Als die versie dan verkepen, dan raken ze die op die account kwijt. Dan zodra dat die ergens anders ontkappeld wordt. Dus op die manier, dan zou je het van ja, we weten dat er een verroring aan zit te komen. Maar wij denken daar ook niet. Wij willen dat games behouden bloeien. Want in mijn eigen, net alle games, maar er zijn een heel soort games die kansjoend worden als een stukje kunst. En het zou een schande wijzen dat zo'n stukje kunst dan op een gegeven moment verlen raakt, omdat het net meer te krijgen is of net meer te spelen is of wat dan ook maar. En als je daarna is een jelly letters is ja en dat ben we nou via te herstellen van nou die datum zullen wij geen fysieke games meer uitbrengen. Dan zwaarst ervoor dat de ja, hoe neemt dat? Dat hoe de meesten moet hij denken, dan toch oors is. Ja. Nou is in ieder geval de echte game liefhebbers is maar. Die binnen alle keer.
1: Die steen op de achterste boord.
2: Ja, als dat de voren op internet maak is, dat walgelijk hoe sprutsen. En nou zat voor de mainstream zal het minder belangrijk wijzen. Want die boeit het al geen niks. Totdat ze erachter komen dat ze inderdaad een game bijvoorbeeld kocht hebben.
1: Wij zijn niks meer van kennen.
2: Ik wil hem troffen capeje, want dan ken ik weer een eigen game capeje. Oh, hey, dat ken ik meer. Dus ja, ik vind het heel erg jammer. En ik hoop dat een Nintendo bijvoorbeeld daar toch op een andere manier mee omgaan zal. Dat doen ze op dit moment wel. Maar de GameCube cards werk ik net een voorstander van binnen. Maar dat is in ieder geval nog beter dan hoe Sony het op dit moment omvliegt. Maar ja, we houden het in de gaten hoe dat al keer 40 in zal. Maar een PlayStation 6 komt er 99% zeker net mee bij mij in.
1: En Jochen 80% is hartstikke €190. En dat is een beetje ik wil de prijs die de PlayStation 6 waarschijnlijk hebben. Want er is een onderzoek geweest naar de...
2: Ja, maar dat geldt voor alle consoles.
1: Ja, want ze hebben wat
2: onderzocht. De prijs is best belachelijk heeg.
1: Daar kennen ze op dit moment niks meer rond.
2: De Steam machine is daar een slachtoffer van.
1: Ja.
2: Die wie waarschijnlijk bedoeld om rond de 700 euro te kastjen. En dat hij een redelijke prijs wist van zijn kastje. Maar nou is die inderdaad ik €1050. Zonder controller dan ik nog wel eens. En, maar dat komt gewoon omdat het geheugen wat erin zit.
1: Is
2: dat is wat bij wie spreken. Aan vorig jaar kostte dat nog €100.
1: Nou kost voor jou 400.
2: Nou kost het voor jou 400. Dus ja, ze ken ik net al eens.
1: Nee. En als het al die controle was, dan wist je nou al dat ik wacht je tot niveau richting de 2020.
2: Nee, december. Ik heb hem al in de bestelling staan.
1: Oké, nou dat is
2: ik
1: richting
2: dus inderdaad, 2020. Bij mij ziet er het berichtje dat ik in december onderbeurt ben.
1: Ja. Nou, we gaan nog heel even naar een stukje muziek. En dan in 12 uur binnen we weer mooi volle meer zin, onzin en oren spiekeren. Achter getafereeltjes.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook zonder er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempte en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer: in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Greetings, mortal. I knew you would find your way back here.
1: Tijd voor Spiekerhut.
2: Wat ben je dan voor knapjes?

0: Bad Heart. Hier bij Speaker Hut. En dat is wel mooi. We twaalf uur we begonnen. Ik zou zeggen, welkom terug.
1: Ja, en wij dit uur nog toch wel een aantal dingetjes van je op het programma staan. Onder andere de top 400.
0: Ja.
1: De formulieren.
0: Formulieren hebben we nog natuurlijk ook nog een mooie Speaker Hut de stuurplaat. En wij hebben het helemaal nog net over hand hebben. Maar heeft ook iets mooie film?
1: In principe kan ik altijd wel wat over een film vertellen, ja. Dus, maar ik vind dat we daar nog de rondte voor hebben.
0: Nee, dat kan inderdaad wel eens een kritiekpuntje worden. Want als we alleen nog een show hoe lang over tijd nodig gingen voor het Game Night, dan kan de formulier en ik nog wel eens een uitlopertje worden. In ieder geval, om je net te lang op te houden en toch ik nog wel enigszins weer wat muziek erin te knallen, geven nou verder mooie de Veronica's. Untouched.

0: Welke van de 400 draaien we Hewitt? De eerste keer bij Speaker Hut.
1: Ja, het is weer zover. We mochten weer rond het rad draaien. Of de 10.000 dobbel, gevoudige dobbelstien. Of nee,
2: 400-kantige
1: dat weer. Maar ja. Nou heeft rollen.
2: Ja, en we kwamen op het mooie cijfer 363, 363, 363 plus 363 en 6 min 363. Dus
1: ja,
2: prachtig getal.
1: Zo'n magisch getal is dat.
2: Ja, en dan is het ook wel mooi dat we daar een magische muzikant voor omvinden.
1: Helaas, vies te snel overleden. Ja. Hij is net zo gek al oud worden.
2: Nee, 36 of zo.
1: Ja, zoiets. En
2: ik heb alleen op ziekje.
1: Ja, ik weet ze gauw even net met wat er hier, maar...
2: Kanker. Hij is overleden op kanker, ja.
1: Ja.
2: En hij is 36 hier worden. Ja. Hij is overleden 11 mei 1989. Dus precies een week nadat ik geboren ben.
1: Ja. Ja.
2: Dus
1: ik wist symbolisch.
2: Zalang liene dat al.
1: Ja, en toch heeft er een hele lading muziek achterlitten. Wat hier natuurlijk nog volle meer wijze kennen. Hij doet ik een heel soort mooie band erbij. Dat wie namelijk
2: The Wailers.
1: Oftewel, we hebben natuurlijk hoor Bob Marley. Ja, en dan weet je hem natuurlijk nog niks. Want ik bedoel, in principe kon het nog 10.000 nummers een beetje van hem wijzen. Wat er al gewoon net als hits uitgebracht heeft.
2: Ja, het ontzettend soort muziek maken. En vooral inderdaad de echte Jamaicaanse muziek. Ik ken even net op mijn naam komen. Maar in ieder geval, het is reggae, dat zag ik. Ja. En hij is heel productief geweest. Het net een makkelijk leven op. Er is zelfs een aanslag op hem wist. Ooit ergens toen hij optreden zoek bij Invertor Politiek iets. Toen hij er gewond trekken. Het ja. Daarna wel gewoon optreden dient. En kreeg een sidest. Vist de jongen overleden. Maar zijn muziek leeft toch.
1: Ja, gelukkig wel. Hij zit trouwens drie keer in de top 400.
2: Oké. Okay.
1: Voor de puristen onder ons.
2: Ja. Nou, hartstikke mooi. En en het nummer waar wij naar luisteren gaan, dat is eigenlijk een beetje een mengelmoesje van reggae en disco. En ik weet dat het zijn grootste hit geweest is.
1: Oeh, dat heb ik net uitzocht.
2: Maar wel een van zijn grootste hits. Hij is het oer de hele wereld heeg in de lijsten zien. Hier in Nederland nooit op nummer 1. Maar in de top 40 had er het plakje 12 weten te halen. En in de top 100 had er het tot plakje Fjouwer hellen. Ja. Joe Cocker had in Jochtje nog een cover opnaam van het nummer. Ik net onverdienstelijk, want hij had toen in de verschillende hitlijsten. Ik nog wel eventjes opdoken. Ziggy Marley, een van zijn oudste band. Die doet het nummer ik nog steeds wel als okay. Altijd maar zien band ja. Ergens optreedt of iets dergelijks. Want die is zelf dus een muzikaal nog steeds zeer actief.
1: En die zit ook wel een beetje in hetzelfde strutje als je nooit. Die zit ook wel redelijk in het reggae gebeuren.
2: Ja, en wij gaan luisteren naar het in 1980 uitbrachte Could You Be Loved.

0: Ja, want we hebben ik natuurlijk weer een race te verslaan. Nou ja, de race zelf, dat is een beetje les, want die wordt natuurlijk een beetje om jouw roeren pas weer in.
1: Ja.
0: Tenminste, is jouw roeren of is het vier roeren? Want er zit natuurlijk, Silverstone zit even een tijdsverschil in.
1: Zou ik even heel gauw gluren gaan op internet hier mooi werkje wel.
0: Voordat ik straks een verkeerde tien trojaal en commentaar krijg. Ja, maar dat klopt net, want... Nou ja, neem het allemaal maar. Dat moeten we natuurlijk net hebben.
1: Maar de race is inderdaad een oerkeletter als normaal. Dus om fjouwer roeren.
0: Ja, check.
1: Dus dan maar met klaar zitten.
0: Ja. Nou, vorige week hier we best...

0: volgende rug te steek zelf erin hellen wordest.
1: Ja.
0: Dus de zicht op een gegeven moment dat mensen net tactisch een uitdaging van oh, ik bloed er eerst wel even achterin je en dan pas ga ik in hel je.
1: Het is ik. Hier in ik heb nou dan van de midden heb dus de sprint rond. En de eerste per ronde zit maar vier rondes, dat wie wel echt vermakelijk. Toen wie dan wel wat gevechten. Maar dan settelt het zich op een gegeven moment. En dan gebeurt er eigenlijk net zoveel meer.
0: Nee, maar dat zullen we wel vaker in de sprint.
1: Ja, we hebben dan wel in de op richting het einde zit maar dan wel een leuke inhaalactie hand van Antonelli op Hamilton. Antonelli had toen ik de sprint wieten te winnen. Maar ja, ik ben een beetje bang dat de race Mohan best wel een saai wijze kan.
0: En want ik nou, toch alle drokte heb ik weinig zongen nog van de race kwalificatie en neem het allemaal. Maar is dat superclipping ik weer heel erg weer om? Of valt het mooi? Daar is wel een beetje bang voor bij Silverstone.
1: Ja, ik heb bij de sprints is maar daar weer wel heel duidelijk dat sommigen een bepaalde inhaalactie ding mooi de batterij is maar.
0: Ja.
1: En dat ging maar Sangre het verschil. Dan werd het echt bijna floep-floep. En ze wien eromheen. En dan op het orenrugtuin werd het floep-floep de oren kant om. Dus dan is ze gewoon op verschillende momenten hun batterij aan het bruken. En dan is inderdaad bij de orde. Ja, dan zit ze in het clipping aan. Ja, dat. Daarom zeg ik. Het ziet er op zich wel interessant uit. Er binnen wel wat inhaalacties en dergelijke. Maar om nou te zeggen dat ik heel enthousiast worden ben van het racen. Mwah. Terwijl het oors altijd wel een geweldig circuit is om de race te zien.
0: En voor Silverstone, daar heb je echt bochten. Daar kan je gewoon voluit in trog in. En dan kan je mijn corine halen.
1: Ja.
0: Neem het allemaal maar.
1: Nou, en het is een circuit wat dus een behoorlijk hege snelheid heeft.
0: Ja.
1: Maar de bochten die slingeren je lekker. Er zit een echte lekkere flow in. Maar dus heel weinig hudde remzones. Bij het Rodas dus inderdaad probleem krijgt met het laden van de accu. Dus is juist op bepaalde momenten just ik wel dat ze het harvesten binnen zo. Dus ja, dit is. Kijk wat ik zei. Ik weet net dat dit een hele leuke race wil zijn.
0: Nou, dan kennen we alleen maar vrouwenwachtje wat mooi, maar weten we het pas. We hebben natuurlijk een sprintkwalificatiehand. We hebben een sprintracehand. We hebben een kwalificatiehand. En we hebben nog ergens een vrije traininghand. Nou ja, ik denk net dat het handig is dat we dat allemaal helemaal terughakken hierin. Dus we pakken daar gewoon even wat hechtepuntjes in. Het enige wat ik nog wel melden kan is dat verseur zo'n dat Hamilton ikkie zo'n 20 voor Ferrari riet.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat is die het dat bevestigen. Nou, want er weer wel wat geruchten dat er stopjes zo.
1: Had Hamilton een ierhand hier krek als vorig dier. Ja, ik denk dat er dan inderdaad op houden.
0: Dan hier het wel clear is.
1: Maar die Etsy Mojo, waarom liggen het? Dus hopelijk dat het inderdaad trots zet. Hij is wel in de kwalificatie trouwens verslaan, toch Leclerc.
0: Ja.
1: Het giet bij Ferrari beter dan vorig dier.
0: Ja.
1: En dat jouwt het Rede Legion wel ontmoet.
0: Ja. Zug ik ze het kampioenschap winnen? Nee. Tenminste,
1: ik ben een beetje
0: de consistentie van het hele seizoen. Want ik ben bang dat Mercedes daar op dit moment te sterk voor is.
1: Maar de Mercedes heeft dan wel wat betrouwbaarheidsprobleem.
0: Ja, oh zeker.
1: En dat jouwt nou op zich al problemen omdat ze uitvallen. Maar dat kan op lange termijn ik wel gevolgen hebben voor de straffen die ze krijgen totdat ze componentenverwisselingen. En had Ferrari zeg maar hun lijn vast te houden, toch gewoon consistent te scoren, dan kan ze het best wel eens lastig krijgen bij Mercedes. Maar ja, als ze daar het lek boven krijgen en de betrouwbaarheid gewoon wel weer goed is, ja, dan geven ze maar 12 vingers in de neus, worden ze kampioen. Ja,
0: want in principe rieden ze nou allemaal in naar specificatie van de motor van Mercedes, waar ze wat betrouwbaarheidsdenkjes in onpassen. Hè.
1: Ja.
0: Behalve de McLaren's, want die hebben verkozen om dat nog net te doen. Omdat zij, CCF van dan nou ja, komt onze ritme qua motorvervanging een beetje in de knoei.
1: Daar komen ze aan het eind van het seizoen.

0: Daar ben je bang voor. Ja. Ja. Dus ze hebben bewust verkozen om nog net maar de nieuwe motorspecificatie te rijden.
1: Dus, dat ben ding die we al wachten moeten. En we hebben een glazen bol. En we kunnen dus net de toekomst voorspellen. Nee.
0: Voor de puristen onder ons, Ferrari heeft op dit moment 204 punten en Mercedes 312. Dus in principe hebben ze 88 punten voorsprong. Maar ja, we weten
1: het seizoen is nog lang.
0: De Mercedes hoeven maar twee keer uit te vallen en de Ferrari's op dat moment te maximaliseren. Want dat is natuurlijk nog wel even belangrijk. En ze zijn er ook alweer bij.
1: En eindigt de race mooi, krijg als dat de kwalificaties is, maar eindig is. Dan rent Ferrari gewoon weer in op Mercedes. Ja. Dus het kan alle kanten op.
0: En was het ook al zo, het seizoen is nog lang, want het wordt misschien ik nog wel langer, want daar ben ik nog steeds net over uitgeten, want ja, wat doet de hele situatie daarin meer doosten natuurlijk, want ze hebben nog steeds in de hasses om toch die races op een of andere manier de tussen te proppen of er nog nooit te proppen, want de laatste week weet dat ze misschien dan 20 december eindig seizoen.
1: Ja.
0: Dus ik daar is het laatste nog net over besluiten. Maar ik heb wel begrepen dat het besluit moet wel deze zomer genomen worden. Want anders dan
1: is te laat.
0: Te laat en dan kan ze het net meer organiseren.
1: Persoonlijk heb ik zoiets van kap gewoon het seizoen aan op 20 races. En dan,
0: maar ik snap het wel. Er zijn natuurlijk 40 grote financiële belangen. En Ben Suleim komt zelf ook uit die regio natuurlijk. Dus die wil ook in gezichtsverlies. En hoe gezichtsverlies prutsen. Net echt direct gezichtsverlies, maar wel Ben Suleim. Voor mij is het er ik trok dat maximaal twee keer president wijzen. Maar hij heeft het al voor de COVID te krijgen om ongelimiteerd terug in te maaien.
1: Ja, en nou hopen dat er bij de volgende termijn gewoon net weer plak nemen mooi.
0: Nee, maar dat hij zet alles aan als je in Holland dat die kans wel vrij liets is.
1: Ja. Het is net als.
0: Nee. Moeten we nog iets met de Civicus of de getaltjes of de winsten en verliezen?
1: Ja, we kunnen gauw eventjes een beetje de kwalificatie erop nemen. Ja. De sprintkwali en de sprint, dat ja.
0: Is inmiddels wel bekend, let het erover houden.
1: Ja, de Aston Martin is sindsdien stief achter de hond.
0: Ja, maar dat is eigenlijk al het hele week heen.
1: Ja, en dat komt ik mede omdat ze gewoon deze auto net meer terug ontwikkelen.
0: Nee.
1: En dat de oorteams wel terug ontwikkelen, ja, dan rennen die heel gauw een seconde achter.
0: Ja, en ze gaan dan wel uiteindelijk een soort van terug ontwikkelen, maar door ze pas als er een van Zimmer voor mij een bepaalde grote upgrade.
1: Ze binnen gewoon met een nieuwe auto bezig.
0: Ja.
1: Dus dat, zodra dat die clear is, dan. Dan komt die gewoon. En ze, ja, dat die tijd doet het gewoon bij dit hok.
0: Ja.
1: En het was.
0: Nee, het enige wat ze nog eens wat ze in de trilling is, dat ze in ieder geval de race uitrieden kennen.
1: Ik vraag me jou als ze überhaupt wel binnen die 107% regeling komen. Ah, dat zoek krek toch.
0: Krek, denk ik. 21, ja. Ja. Als dat even praten.
1: 4, 6 seconden rennen ze nog achter. Sergio Perez, maar de Cadillac op P20. Die werd dit keer dus terug Bottas verslaan. Echter zit Colapinto daar ondertussen op P9. En dan hebben we dus Bottas op P18 in de Cadillac. En dan wie de eerste van de eerste uitvallers. Wie dan Esteban Ocon in de Haas. En dat wie ik maar marginaal van mijn 21.000ste van seconde. Dus dat wie echt wel kantje boord. Dan krijgen we de Williams van Alexander Albon op P16. Carlos Sainz in de Williams op P15. En dan hebben we de Orenhaas van Oliver Berman op P14. Ja,
0: en wat betreft hoe het zo'n procent regelen, als we het hier in de Aston Martins. Fernando, wie dit keer het langzaamst maar 21.888. De 107% regel zit op 130,266.
1: Oh,
0: dus er zit nog bijna 4 seconden rekking.
1: Ja, nee, dan is er helemaal niks aan.
0: Het scheelt dus langs de circuit.
1: Ja,
0: dus,
1: ja dat scheelt inderdaad.
0: En ze maar zo
1: op Oostenrijk hier misschien nog eens wist.
0: Dan hier wat krapper geweest, ja, dit verschil.
1: Pierre Gasly, die vinden we op P12 in de Alpine. En is daarmee dus ik de snelste van de Franse delegatie.
0: En Gabriel Bortoleto in de oren. Audi is de hekkensluiter. Net sluiter, maar de opener wat betreft Q2. Wat is dit op plaatje 11?
1: Ja, een mooi startpunt om punten te scoren. En de Racing Bulls die toch het al een aantal races goed. Want die heeft van mij nou 3 races op rij. 2 auto's in de puntenhand. Ja. En dat stiet nou ik wel weer te gebeuren, denk ik. Want Liam Lawson die staat van nou P10. En Arvid Lindblad van nou P9.
0: Oscar Piastri doet het dan wat dat betreft wat minder. Maar dat is wel de eerste die binnen een seconde zit van de snelste tier. Die zit op plaatje 8.
1: Dan krijgen we Max Verstappen op P10 in een Red Bull. En dan denk je, hey, hoe ken dat? Ja, Max is dus voor het eerst sinds een lange tijd versloind door zijn teamgenoot.
0: Ja, want Isaac Hadja die staat er ietsje voor. Het is oorlogziende, dus het is ik net gigantisch vol. Maar die wil wel sneller op een zegde stek. Maar we moeten wel bij zijn boy. Daar ben je nog het hele weekend net tevreden met de Red Bull.
1: Nee.
0: En dat is nog even een understatement.
1: Lando Norris zit nog tussen de twee Red Bulls in met de McLaren op P6. En die zei tegen ik, ja, uw auto is gewoon te langzaam. Punt.
0: Ja, ja dat is ik wel, want daar zit ik nog zo'n heel ziende dik van de snelste tiert. En George Russell in de Mercedes op zo'n 30-honderdste. Op een plakje vier.
1: En dan krijgen we Lewis Hamilton in een Ferrari op P3.
0: Ja, en Charles Leclerc die toch even oorlog ziende sneller weer dan Lewis Hamilton in de kwalificatie op plakje 2.
1: Ja, en dan hebben we uw broekje Kimi Antonelli die toch oorlog ziende weer sneller weer dan Leclerc.
0: Dit is toch fantastisch dit. Dat uiteindelijk hij riep dit in vol zijn tweede hier, maar toch.
1: Maar hij degradeert George Russell, a.k.a. de Qualbert van de Formule 1. Dat vind ik dan eigenlijk als wat leukste ervan. Ja,
0: want George die toch dat er dit hier wel even mooi is. Toen bleek dat de Mercedes zo goed weer. En hij ook best wel goed verstaat. Goed met 12 overwinningen.
1: Ja, maar hij doet het op zich wel lekker mooi. Maar ja, hij is net van hetzelfde niveau als dat Antonelli is.
0: Hij laat het oudje in Antonelli. En dat vind ik alleen nog maar grappig. Want, want dit vind je zijn koers.
1: Ja, nee, zeker.
0: Dus,
1: Ine Oostenrijk wist er hem te slaan. Maar
0: daar hield ik wel een beetje mazzel. Want Antonelli, die wie ik snel in de kwalificatie. Alleen die brutsie sneller die het volle. Omdat Max en Raugung en George een loophole vonden. Omdat er...
1: Hij kent de regels gewoon goed.
0: Ja, het wie enkel Giel, dat is weer. Maar dat, ja.
1: Ja, en dat is dus de ervaring die hij dan heeft ten opzichte van Antonelli. Maar in de race wie Antonelli in de eerste peer rondjes ik wel heel erg gretig.
0: Ja.
1: Werd er hij dan een paar keer buiten de lijntjes moest. Werd er hij toch wel wat terrein verlennen. Ieder dat net dient, dan hier hij waarschijnlijk makkelijk de race winnen kan. En tijdens de safety car die toen kwam. Of eigenlijk ging hij naar binnen op het moment dat de safety car naar buiten ging. Of in ieder geval de first safety car van kracht was. Dus hier had hij daar eigenlijk net voordeel van. Nee. Maar ik vroeg me af, had hij dan nog een ronde trorrie in die hier dan nog steeds een vol voordeel had. Maar dat is altijd...
0: Dat is altijd achterhouden een koffiediksje. Maar ik vind het wel machtig mooi dat... gluiperige George, zoals ze hem ik wil nemen. En nou ja, neem al hoor, bijnaam. Maar... En, de weerlessen, ik even een onderzoekje wist of les dat wie hield, kwam dat nog naar buiten. Nou, we hebben best wel een soort Britten in de Formule 1. We reden natuurlijk in Groot-Brittannië op Silverstone. Dat George, zo enthousiast ben je ook helemaal net van George. Norris en Hamilton natuurlijk, ben volop populairder.
1: Ja, en ik denk ik serieus dat Russell qua PR heel weinig doet voor het merk Mercedes.
0: Ja.
1: Ja, hij doet misschien wel een soort PR-werk, maar het heeft weinig invloed, denk ik, op de markt.
0: Het is echt zo... Hij is zo vals.
1: Hij is een wolf in schaapskleren.
0: Ja.
1: Hij doet zich altijd heel erg goed en netjes voor, maar ondertussen is het behoorlijk achter ellebogen. Maar ja, ik denk dat een bijvoorbeeld een Max Verstappen of een hoe heet het nou? Dat orenbroekje.
0: Beerman?
1: Beerman bijvoorbeeld.
0: Ja, of Lindblad.
1: Ja, Lindblad. Dat hij bij Mercedes volle meer positiviteit brengen zullen. Want Craig Massage, ik denk wel dat hij de minst populaire Britse coureur is.
0: Ja, in ieder geval sinds hele lange tijd.
1: Ja. En dat, want een Norris heeft zijn eigen tribune. Hamilton heeft zijn eigen tribune.
0: George net.
1: Nee. Albon weet ik eigenlijk net. Dus natuurlijk, maar die riet net onder Britse vlag.
0: Die is taai.
1: Ja. Terwijl er eigenlijk maar dat is Max, ik maar België natuurlijk.
0: Ja, daarom. Dat is soms ik maar krijg weer iets.
1: Ja, nou, maar Berman had ik net zijn eigen tribune en Lindblad ik net.
0: Maar dat, ze zitten, denk ik, nog te kort in de Formule. Ik denk dat ze wat langer rijden en wat populairder worden en wat meer shell eten, dan kan dat natuurlijk snel gaan.
1: Ze zijn beide hartstikke goed bezig in ieder geval. Dus dat biedt wel mogelijkheden voor de toekomst. En we zullen zien wat de rijdersmarkt het waankiet. Maar Russell is net de meest plezierige persoon op televisie in ieder geval.

0: Ja, hoe belangrijk een boodschap dit ik is van de koers, listen to the radio, is het toch tiert voor nog in een plaatsje.
1: Ja, en die wil van je hem net onthouden.
0: En zo is het maar correct. Ik zou zeggen alvast een hele goede week aan. En onder de week.

0: mir noch eine Pille. Hab's Schluck weg.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

welkom, Annegerde, op deze Tongse Tune, 2 juli 2026. Bij de aflevering van Kratvoer. Wat maken we ervan, Freddy? We maken er een heerlijke show van. We zijn live vanuit de studio in Balk. En wij komen over een lekkere muziek met FM. Maar een nieuwe band van de mannen. Wat dat wordt dat jij moet twaalf noemen, kan jij dat wel. We begonnen, jongen, met een nummer van de Engelse band UFO, Doctor. En dit is de Nederlandse band Kayak.

0: dat Max Zwender, nog zanger weer van Kajak Njoggentje en 74, tocht ik van een album The Royal Bed Bouncer. Het was een lidshitje, noemen Jan 30, maar het, wat mij betreft, altijd in mijn holle beleun. Chance for a lifetime, Kajak weer dat. En nou ben we daar, on is Band van de Maand.
1: De Band van de Maand. Krachtvoer.

Dus na je band van de mannen juli. In de hele mannen juli geven we muziek draaien van de Engelse band Bad Company. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Het is altijd een van mijn favoriete bands West. En ik van Freddy trouwens. Yep. Een band die te ontstaan is uit Free. Waar Paul Rodgers en Simon Kirk uit kwam. En hier die nog... Mick Ralph, die kwam van Matte Hoepel. En dan hebben we nog Bos Burrell, die kwam van King Crimson. En die vier together. Niet vier, maar ze vier die vormen de band Bad Company. Ik denk dat het ongeveer een jongetje 12 weer. Nou, van die band hele mooie jullie muziek. En laten we even beginnen met het noemen wat ze misschien de meeste bekendheid maar kregen. Maar dit noemen, Can't Get Enough.

Bad Company. Can't get enough of your love. Ik kan je voorspellen dat wij de komende maanden heel veel mooie live nummers van deze fantastische band. Jaren lid, maar die Paul Rodgers als zanger. Ja, het is wel een heel schoft lean dat we wat van Queen eruit hadden. Dus ik denk, het mat nodig wel eens eventjes wijzen. Nou, en daarom had ik eens een extra lang nummer van je moet zocht. Dus het langste nummer wat Queen ooit opnam had. In ieder geval mijn zang van Freddie Mercury erop. Het nummer van het album A Night at the Opera. Het wie een nummer wat in eerste instantie als single uitbrengen wonen. Maar het was uiteindelijk toch Bohemian Rhapsody. Maar dit hier, het lijkt goed werken in, ja? De Prophet Song, prachtig.

Ik hoop je dat je hem stereo hebt, want dat maakt het noemer nog volle mooier dan het mono klinkt. Echt fantastisch. Freddy, ik ga genoten van het Prophet Song. In 2025 trouwens, voor het allereerst in de top 2000. Nou, hierbij bekracht voor draaien wel volle langer. En misschien ben in kwart meer van Queen. Vorige mannen, toen hingen we Pink Floyd als band van de mannen. En toen had ik je beloofd dat ik nou eens een keer een nummer draai zou van een album wat toen net om bad kwam is. Namelijk A Momentary Lapse of Reason. Nou, dat doen we dan bij deze van dat album. Dit nummer On The Turning Away.

On the Turning Away. Dat zit op het album A Momentary Lapse of Reason. Dat weer het album waarbij het Roger Waters voor het eerst net met Mighty en mijn Pink Floyd. Ze mochten gelukkig van Roger Waters, mochten ze de namen horen. Ik moest via wij komen, maar uiteindelijk mochten ze toch trokken als Pink Floyd. Het is 1 minuut oerjaal van Jochen en Jewe live bij Radio Spannenburg. We hebben trouwens een heel mooi nummer. Een van de mooiste nummers die het Utingdogen van een stuk leefdes vertreedt. Want luister eens maar goed naar de tekst van een nummer van Pearl Jam van een album 10. Is dit het hele bijzondere nummer, betiteld Black.

0: Bad Company.
1: Is band van de mannen hier buis bij Radio Spannenburg voor de mannen jullie. Dit weer noemen opname op een LP Desolation Angels. En daarvan een live uitvoering van het album Live at Red Rocks Colorado. Live, Bad Company. Oren wieken, meer van uw band van de mannen. Eerst nog een nummer van de Engelse band Mostly Autumn. Sommigen vergelijken hun wel eens mij Pink Floyd. Nou, dat let ik hem ooit hem zelf horen. Maar ik vind het in ieder geval mooie muziek wat ze maken. Ze komen trouwens binnenkort naar Nederland daar. Zeg ik ergens steen. Spotify meen ik. Nou, van die band The Night Sky.

Mostly Autumn, The Night Sky, brengt u alweer om het allerlaatste noemen te. We zijn er alweer terug in. Wij het mooi vonden. We hopen dat je het echt leuk vond. Wij zijn orenwieken weer live. Met een portie krachtvoer hier vanuit Balk. We gaan eruit met een nummer van Chicken Shack. Misschien ken je wel die bluesband uit Engeland. Met Christine McVie, ik zie het. Bedankt voor het luisteren. En tot orenwieken. Hoi.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

en Egris Al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Hout op zaterdag. Sneun om 4 uur.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg. Op 96.4 en 106.0 FM.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overhoeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Want tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukt de activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek staat centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snein om 10 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Beetje verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. Die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Leasebike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Friese, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur

zip trip, fantasia.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. Ik was helemaal in shock, vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uw Friese landschap, jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Ik ga even schuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouw hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.